0: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Af en toe slaap je hier.

Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: ook te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond er 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna hij verdronk. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: radio501.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobby en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. De man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30%.

0: Noordzee.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: trein.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. Een 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer. Dat was het ANP Nieuws.
4: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Kijk, we hebben het best gedaan.
1: De wedstrijd was het, maar ja.

Ja, een leuke plaat, Jeroen van der Boom. Luchtballon, hij is er trouwens bij, komende dinsdag in de ochtendshow. Want dan vieren wij de dag van het Nederlandstalige lied. En dat gaan we de hele dag vieren met veel artiesten. En Jeroen van der Boom dus ook. Ja, tussen 8 en 9, ik zie hier in de studio, schuift hij gezellig aan voor een ontbijtje. Gezellig. Kijk ik nu al naar uit. En later op die dag komt deze man ook langs. Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi, Benoordzee.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Maak me naar die
0: Rug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag op

Lange Frans. Ja, nog één dag presenteert hij samen met John West trouwens vandaag. Tussen 12 en 1, de lunch van Noordzee, Lange Frans. Net hoorde je met Sven Verstegen en Boevenpad. Zeg, zometeen heb ik een nederpoppepper van je nodig. Een plaat die jou een boost geeft op deze vrijdag. Welke kun je wel gebruiken op deze ochtend? Laat het even weten via Radio Noordzee.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door.
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
15: Sneller.
16: Wakker worden. Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
17: Fomar. Voordeel markt.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vannacht is voor het eerst ooit in juni een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het in de beeld boven de 20 graden blijven en het werd 21,3 graden. Nog warmer was het in Limburg. Om de extreme hitte geldt vandaag in 8 provincies code rood. Er wordt van alles geschrapt. Postbodes blijven binnen, rijexamens gaan niet door en het enorme festival DEFCON 1 is gecanceld. En na de 3-1 winst op Tunesië kijkt Oranje uit naar de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een leuke wedstrijd omdat Marokko graag wil aanvallen. En Frenkie de Jong noemt het een heel sterk team. Dan het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Eén file op dit moment in Nederland. Die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweer is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd.

Ik zit te denken wanneer ik voor het laatst bang ben geweest. Nou, ik moet wel zeggen, vorige week zaterdag was er behoorlijk wat storm, weet je nog? Of afgelopen zaterdag eigenlijk. Van vrijdag op zaterdag. En het ging echt wel tekeer. Ik dacht, ik zit in een orkaan, joh. Ongelooflijk, alles vloog door mijn tuin heen. Ik dacht, nou, de dakpannen. Ik hoop dat het blijft. Het was de laatste keer dat ik bang was. Dan ben ik eigenlijk een bangerik, joh. Niet te geloven.

draait dat nou? Mocht je richting Amsterdam moeten vandaag, of je woont in Amsterdam en je wil eraf, je wil weg, dan hou even rekening met de afsluiting van de A10 en de A10 West richting A10 Zuid. Dat is tot en met de 29e, dus een paar dagen wordt daar onderhoud gepleegd.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
0: allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook hardstyle festival DEFCON 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in De Bild voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst in Limburg bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
24: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Twee files op dit moment. Op het begin de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier.
24: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

gevoel, toch, op deze manier. Up naar de volgende wedstrijd toe. En ik zou zeggen, ontspan, komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Fijn dat je erbij bent bij de ochtendshow van Noordzee, waar we ook even een rondje geven zometeen met Rowan Hersen. Ja, nog, ja, of heb je genoeg gehad? Het is een beetje laat geworden gisteravond. Ja, ja, ik doe rustig aan, een beetje, dat beloof ik je, hoor. Zometeen gaan we bellen met een man. Hij heeft een nieuwe single en zijn naam is Mike Kanders. Hij heeft Mijn Manuela uitgebracht. En daar gaan we alles over vragen in de ochtendshow. Maar eerst tijd om eventjes bij te komen van afgelopen nacht. Misschien heb je het heel laat gemaakt en zit je met een oranje klomp op je hoofd.

Johan Heerse bij Radio Noordzee. Nou, even geen alcohol meer, hoor. Ik ben even klaar ermee. Zeg, zometeen een vrouw die heeft gehoord dat ze een duet mag opnemen met Mart Hoogkamer binnenkort. Wie het is, ga ik je zometeen vertellen. Eerst bij Radio Noordzee, Poppelin, Thijs en Mo. Ik zie

0: bleef geloven dat ze ooit een duet zou gaan doen met Mart Hoogkamer. En dat is ook, het gaat gewoon gebeuren. De twee kwamen elkaar tegen tijdens een concert bij de wissel van op het podium. Hebben elkaar een pinky promise gedaan. Nou, dan weet je, dan is het waar. Dan gaat het gebeuren. Gewoon een duet tussen Numidia en Mart Hoogkamer. Ik bleef geloven, hoor je bij Noordzee. Waar we zometeen ochtendkoffie gaan drinken. Met, ja, dat vind ik leuk, Mike Kandes. Gaan we even wakker bellen. Ook Acta de Munnik komt eraan. En Mark Floor met Snelle hoor je zometeen hier bij Noordzee.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is deals scoren. Kom voor nog meer mega.

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar. Voordeel Markt.
9: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Wie ergens strandt met een kapotte auto krijgt volgens BNR steeds vaker te maken met pechhulpcowboys. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Code rood in 8 provincies vandaag. Daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens en blijven attractieparken dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met boven de 20 graden. En Oranje kan zich na de 3-1 winst op Tunesië opmaken voor een reis naar Mexico. Daar speelt Nederland in de knock-outfase van het WK tegen Marokko. Voetbalfans zullen dan wel een wekker moeten zetten, want de wedstrijd is dinsdag om 3 uur 's nachts. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Twee files op dit moment. Op het begin de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Park, Floor en Snelle en Parkje, Biertje, Vrienden. Ja, meer heb je niet nodig, toch, eigenlijk?
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan Mike Kanders. Goedemorgen, Mike!
2: Een hele goede morgen.
0: Nou zeg, ben jij klaar voor deze vrijdag?
2: Ja, zeker. Zeker weten. Het einde van de week en tijd voor het weekend, hè?
0: Ja, ik hoor het aan je. Je bent een beetje klaar met de week. Je gaat lekker het eerste sapje komt dichterbij, hè?
2: Ja, de hele week natuurlijk malenbaan en in de weekenden lekker optreden. Dus ik ben er helemaal klaar voor om vanavond weer op het podium te mogen staan.
0: Ja, leuk. Wat doe je normaal gesproken door de week, Mike?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, joh. En wat rij je dan rond?
2: Op dit moment hoofdzakelijk klinkers en zand eigenlijk.
0: En drugs?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, klinkers en zand. Kijk, dat klinkt hartstikke goed, Mike. Hey, wat leuk. En hoe is dat ontstaan bij jou, dat zingen? Vertel eens.
2: Ik sta nu ongeveer 11 jaar op het podium. En 11 jaar geleden zaten we in de plaatselijke kroeg. En dan deden we eigenlijk op vrijdagavond om's de beurt een liedje zingen. En dat kwam eigenlijk uit dat ik best goed kon zingen. En die andere, eigenlijk een paar weken daarna, kwam Django Wagner in die kroeg. En toen zei die kastelein, deze jongen wil graag een duet met je zingen.
0: Oh.
2: En dat hebben we toen gedaan. En toen zei Django, geef me je nummer, want hier moet je mee verder gaan. En van hem kreeg ik de eerste boeking. En van 1 werd er 3, en van 3 werd er 6. En inmiddels zijn we 11 jaar verder.
0: Wat leuk, joh. Wat aardig van hem ook. Wel een aardige man is het, hè?
2: Ja, precies. De hele Django heeft, die heeft wel een hart van goud. Ja, zeker. Ja.
0: Hey Mike, jouw nieuwe single, Mijn Manuela, vertel er eens over. Want het is natuurlijk een klassieker, hè?
2: Ja, het is een verrassend liedje geworden eigenlijk. En ja, ik zit al jaren in de studio bij Manfred Jong en Nelis.
0: Ja.
2: En daar hebben we in de jaren toch wel een team opgebouwd. En ja, we zaten eigenlijk bij elkaar om te kijken naar nieuwe muziek.
0: Ja.
2: En toen was ik aan het scrollen door TikTok en toen kwam ik een melodie tegen. En ik zei tegen Manfred, deze melodie moet het gaan worden.
0: Juist.
2: En toen zei Manfred, ja, dan gaan we daarop verder. En het eerste wat hij zei is, de titel wordt Mijn Manuela. En ja, eigenlijk is het daarop voor... Op volgeborduurd, zeg maar. En ja, dat is deze versie uitgekomen. En ik vind hem echt heel goed gelukt.
0: Ja, als we hem zo gaan beluisteren, wat voor sfeer krijgen we dan voor onze oren?
2: Ja, voornamelijk een hele vrolijke sound. Vooral de live instrumenten met accordeon en de saxofoon is het toch wel een verrassende sound, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En je ziet het ook bij de optredens. Het is één groot feest. Polonaise, iedereen zingt de refreinen mee. Ja, dat is gewoon wel heel erg leuk.
0: Nou Mike, we gaan er lekker naar luisteren hier bij Noordzee. Dank voor je tijd en hou ons op de hoogte. Als er weer nieuw werk is, dan kom je terug. Oké, zullen we het afspreken?
2: Zeker weten.

anders heb je hem gemist. Mijn Manuela. Ah, kom vast nog een keertje langs, joh. Goedemorgen, Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Met zometeen die samenwerking van de Avro Bros, Jeffrey Hees, Brace en Billy Dans. Meisje, je bent veel leuker dan ik dacht.

0: 100% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

naar het droomgat.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor

0: meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door.
1: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
1: Sneller!
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden, in het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP Nieuws.
8: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

nou ja, goed, ze is lekker onderweg, toch? 21 jaar, vandaag mooie leeftijd, hoor. Vandaag is het laatste seizoen van The Bear te zien op Disney+. Nou, heb ik zelf mijn abonnement opgezegd, want ik kreeg gewoon keuzestress. Ik dacht, wat moet ik allemaal gaan bekijken, joh? Vandaag gaat het concert bij ons in Brabant plaatsvinden, in het Philipsstadion, in de studio van Joël Borelli. En vandaag de voordeel van het laatste werk van de overleden dichter Lieke Marsman. Mocht je richting Amsterdam gaan, vandaag richting de Drie Kruisen. De A10, A10 West richting de Zuid is afgesloten. Dan weet je dat. Ja, ik dacht, meld maar eventjes, mocht je die kant op gaan. Is toch vervelend, hè? Wakker worden met de knallers hier bij Radio Noordzee. En dat doen we met onder andere deze van IOS.

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verenigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele

0: april, anderhalf jaar geleden, was hij erbij bij de opening van Radio Noordzee. Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé, hoorde je.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, het is echt voor een Hollandse meester. Ja, een beetje Vlaanderen ook. Hij was overal wel bekend. En nog steeds treedt hij op. Ik heb ooit een keer op het podium gestaan. En dat was voor een bedrijfsfeest, weet ik nog. En toen zei hij tegen mij, halverwege zijn optreden,
2: Sylvan, ik... Het kan zijn dat ik eerder ga stoppen, want ik ben aan de dunne.
0: Dat is echt gebeurd. Raymond van het Groene Woud, wij eren zijn plaatje. We zijn bij de zee beland, namelijk Tja Tja Tja.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

leuke appje via radionoodzee.nl. Hanne Mee hoorde je en Wacht op mij. Doet ook veel met bluffen. En volgens mij is het erbij bij Concert at Sea of niet? Nou ja, Concert at Sea, ja, volgens mij treedt ze er gewoon op. Dat kan haast niet anders. Concert at Sea is ook vandaag en morgen. Dus als je erheen gaat, heel veel plezier. En geniet daarvan. Want het is, nou, het is dan een mooi spektakel altijd. Zometeen.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Fijne verjaardag.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Odido. Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi, nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar...

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Gestrande automobilisten zouden moeten oppassen voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp. Tijdens extreme hitte wordt je auto gratis naar een veilige plek gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor, meldt BNR. Het grootste deel van de Oekraïners wil nog een tijdje in Nederland blijven. Uit onderzoek blijkt dat ze er maar weinig vertrouwen in hebben dat de oorlog tegen Rusland snel voorbij is. 2/3 heeft depressieve klachten. En de meeste ochtendkranten zijn het met elkaar eens. Als Oranje echt ver wil komen op het WK, zullen we beter moeten verdedigen. In de groepsfase kreeg Oranje 4 doelpunten tegen en dat vinden de kranten te veel. Dan het weer van Weer Online. De hele dag is het heet en zonnig, 35 tot 39 graden. Aan het eind van de middag draait de wind, waardoor het in het westen wat koeler wordt. In het oosten is er dan kans op onweer.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Er ontstaan een paar files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. A15 Gorinchem-Nijmegen, bij Tiel-West ook 10 minuten vertraging. En veel oponthoud heb je op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. In de Heinoordtunnel is namelijk een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één rijstrook open en de vertraging een half uur.

van Barneveld te kunnen draaien? Dat vraagt Bob. Bob, dat gaan we doen zometeen. De zwoele zomernachten. Ik heb de zon zien zakken. Komt er zo daarna voor je. En Mirjam zegt Silva, ja, ik droom al weken van deze man. Zou je hem kunnen draaien? Ik hoop hem ooit een keer live te mogen aanschouwen. Frank Boeien, Paradijs. Tuurlijk doen we dat.

0: Vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Zoe Levi samen met Aaron en de Tranen van Goud. Ja, die eerste bitterbal die komt op vrijdag al wat eerder dan je verwacht. Om 1 uur al namelijk. Want dan hoor je hier bij Radio Noordzee Kruif en de Mol. En daarvoor hoor je voor de laatste keer de lunch gepresenteerd door Lange Frans samen met John West. Maar eerst, alles aan de kant. De rood-wit-blauwe loper ligt uit voor niemand minder dan Marleen Sao-Pala zometeen. Veel plezier met haar. Ik wens je een fijn weekend. Spreek je maandagochtend, oké?

0: je zelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Bestel je obu op netlink.nl.
6: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP Nieuws.
7: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Wat gezellig dat je erbij bent op deze vrijdag 26 juni. Hoe gaat het met je? Hou je het een beetje vol met deze temperaturen? Want ja, als ik zo naar de studio onderweg ben, al de hele week, dan zie ik heel veel mensen in de bouw of straatmakers. Ja, dat moet toch ongelooflijk zwaar zijn. Heel veel respect voor die mensen die tijdens deze warme dagen buiten werken. Je zou in eerste instantie misschien denken, ah, lekker, ik werk vandaag buiten. Maar ik vermoed dat je na een paar uur echt in die bloedhitte, dat dat gewoon ontzettend vermoeiend is. Nou, anyway, een shout-out naar jullie allemaal. Dan iets heel anders, want 26 juni, ja, ik kijk natuurlijk altijd even, is het een bijzondere dag, moeten we nog iets vieren? Nou, dat moeten we zeker. En met we bedoel ik eigenlijk mezelf en mijn man. Want ik ben vandaag 28 jaar getrouwd met Danny. Dus Danny, als je luistert, dat weet ik niet, dat weet je nooit maar zeker natuurlijk, maar ik vind het heel knap dat je het met mij al zo lang uithoudt. En dat het nog gezellig is ook. Straks voor de laatste keer vandaag onze Radio Noordzeester. Ja, die komt niet altijd gezellig in het nieuws. Ook recent is er nog een klein opstootje geweest. Straks het hele verhaal. En laten we met deze temperaturen ons eventjes in Spanje wanen, hè? Waar we dan heerlijk aan het strand zitten. Er is een verkoelend briesje, er is een lekker drankje. Voor mij alcoholvrij. Maar laten we inderdaad het advies van Jan Smit maar eens even heel goed ter harte nemen. Tranquilo!

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Amateurvoetballer Mats Grootenbrecht, die onlangs nog te zien was in het meest recente seizoen van The Bachelorette, is op 28-jarige leeftijd overleden nadat hij gisteren tijdens het zwemmen in aanvaring kwam met een boot. Dit meldt de Gelderlander vanochtend. De politie doet onderzoek naar het incident. Inmiddels is er wel iemand aangehouden. Mats haalde in 2023 nog het nieuws toen hij voor zijn club Hercules de winnende goal maakte tegen Ajax in de KNVB-beker. En het gaat gelukkig weer goed met Milan van Waardenburg nadat hij gisteravond onwel werd tijdens een openluchtvoorstelling van de Bokkenrijders in Maastricht. De acteur zakte plotseling in elkaar en de voorstelling werd stilgelegd. Milan laat nu weten dat hij onwel werd vanwege de extreme hitte. Ik vind het ontzettend vervelend dat het publiek daar getuige van heeft moeten zijn, zo schrijft hij op Instagram. Gelukkig ben ik direct heel goed opgevangen en verzorgd en inmiddels gaat het weer goed met me. En Gordon die kan naar eigen zeggen niet wachten om weer naar snackbar de Vebo te gaan. Dat zei hij vanochtend in zijn ochtendshow op Radio 10 tegen Vrouwtje de Bot. Gordon hanteert momenteel een gezonde levensstijl vanwege zijn naderende fotoshoot voor de Men's Health. Een bezoek aan de Vebo is volgens Gordon het eerste wat hij gaat doen na de covershoot die voor eind volgende maand gepland staat. Ik ga er zo van dromen, vertelde hij lachend. En toen Vrouwtje vroeg of hij dan een frikandelletje of kroketje gaat bestellen, antwoordde Gordon dat hij voor een speciaaltje gaat.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:45 naar SBS6. Radio Noordzee.

Houd alles of niets. Nog even een kleine tip, want je hebt alleen vandaag nog om je aan te melden voor ons feestje op 30 juni, aanstaande dinsdag dus, is hier bij Radio Noordzee de dag van het Nederlandstalige lied. We gaan dat ongelooflijk goed vieren hier in de studio. Een heleboel artiesten komen langs en jij kan daarbij zijn. Bijvoorbeeld René Vroger die komt langs met Waylon, heb je hem net nog gehoord, hè? Frans Duits, Justin de Wild, Samantha Steenwijk, de 3J, Simon Keizer. Nou, dat wordt natuurlijk één bak gezelligheid. Maar wil je daarbij zijn, dan raad ik je aan om nu zo snel mogelijk je aan te melden via het aanmeldformulier. En dat vind je op onze website radionoordzee.nl. Er staat een kopje acties. Daar kun je dat formulier vinden. Nou, wie weet krijg jij dan wel een uitnodiging om hier naar de studio te komen in Hilversum. Aanstaande dinsdag dus de Radio Noordzee studio. Ondertussen gaan we even genieten van deze van Donnie en Senna. Hey, waar blijf je nou? Een grap.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch.

Wat blijft er nog over, Benner en Olivia? Bijna 10:30 is het zometeen. Onze Radio Noordzeester Gordon. Vandaag natuurlijk voor het laatst. Ja, het was een tijd geleden weer een opstootje. Hij was niet blij. Ik vertel je zometeen wat er gebeurde in zijn horecatent in Blaricum, Blushing. Je hoort zometeen ook

0: download.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist. DA.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
19: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
20: Juich mee met Oranje.
0: Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: het zijn geweest van Yves Berendsen.
1: De Radio Noordzeester van de Week.
0: Gordon is deze hele week onze Radio Noordzeester. En vandaag natuurlijk voor het laatst. Er is echt een ruime keuze aan Nederlandstalige hits van Gordon. Bijvoorbeeld kreeg ik berichtjes van Kan je Never Nooit Meer draaien? Dat was natuurlijk een samenwerking in de jaren 90 met de mannen van Replay. Daar kom ik zo op terug. Maar eerst weet je ongetwijfeld ook dat Gordon een aantal jaren ook ondernemer in de horeca is geweest. Zijn zaken Blushing in Blaricum heeft hij recent gesloten. Dat is nog maar een paar weken geleden, want hij wil heel graag zijn aandacht op andere activiteiten richten. Recent trad hij daar nog op, als een soort laatste afscheid. Maar dat ging volgens een aantal mensen niet zo best. En die hebben dat ook gepost op Instagram. Er was een optreden bij zijn eigen tent, dus bij Blushing. Hij werd daar ontzettend boos over en zei fuck jullie allemaal, hoezo kan ik niet meer zingen? Want dat was het commentaar wat hij kreeg. En dat is natuurlijk wel wat hij weer gaat doen, zingen. Inderdaad, met de mannen van Replay. Ze hebben een nieuwe single uit en die ga ik draaien als einde van deze week dat Gordon de Radio Noordzeester is geweest. Op dus naar een nieuwe toekomst en die begint met Replay.
1: De Radio Noordzeester

die rechtstreeks uit de jaren 80. Gaan wij gewoon zo kalm aan weer naar het volgende uur. Met de laatste link van Marleen natuurlijk deze week. Die als link tranen heeft. Een nummer met een beetje een tikkie ingewikkeld verhaal. Hoe het allemaal tot stand is gekomen. En je kunt natuurlijk ook nog steeds een verzoekje aanvragen. Hè, voor het volgende uur. Kan allemaal via de website radionoordzee.nl. Laat me weten wat jij straks wil horen. Het mag voor iemand anders zijn. Het mag voor jezelf zijn. Voor je oma, voor een vriendin. Maakt allemaal niet uit. Als het maar Nederlandstalig is. Maar dat lijkt me eigenlijk wel logisch. Toch? Word je nou een beetje...

0: lekker literpakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox-soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
20: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met...

Dom en daarvoor Zoe Levi, Huisje aan de Zee. Nou, het tweede uur is officieel begonnen. Je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee, waar alles 200% puur Hollands is. Ook aanstaande dinsdag, uiteraard, want Radio Noordzee heeft besloten dat 30 juni de dag is van het Nederlandstalige lied. Ja, je hebt het al vaker gehoord op deze zender, maar je kunt bij dat feestje aanwezig zijn. Hè? Je kunt met ons meevieren. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is naar radionoordzee.nl te gaan. Je vult dat aanmeldformulier in en dan maak je gewoon kans op. Want om hier in de studio hier overal bij te zijn. Er komen allerlei artiesten zingen, ze komen een beetje kletsen, gewoon gezellig. En ja, jij kunt er gewoon bij gaan zitten. Heel erg leuk. Zometeen ga je Jari Hellegers horen, die komt voorbij. Een nieuwe shownieuws-update krijg je natuurlijk. De link van Marleen komt eraan om te huilen. Of zijn het nou een keer tranen van het lachen? Nou, je hoort het zo in ieder geval. Maar eerst gaan we even terug naar de jaren 80. Deze band Doe Maar Sinds een Dag of Twee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Amateurvoetballer Mats Grotenbrecht, die onlangs nog te zien was in het meest recente seizoen van The Bachelorette, is op 28-jarige leeftijd overleden nadat hij gisteren tijdens het zwemmen in aanvaring kwam met een boot. Dit meldt de Gelderlander vanochtend. De politie doet onderzoek naar het incident. Inmiddels is er wel iemand aangehouden. Mats haalde in 2023 nog het nieuws toen hij voor zijn club Hercules de winnende goal maakte tegen Ajax in de KNVB-beker. En het gaat gelukkig weer goed met Milan van Waardenburg nadat hij gisteravond onwel werd tijdens een openluchtvoorstelling van de Bokkenrijders in Maastricht. De acteur zakte plotseling in elkaar en de voorstelling werd stilgelegd. Milan laat nu weten dat hij onwel werd vanwege de extreme hitte. Ik vind het ontzettend vervelend dat het publiek daar getuige van heeft moeten zijn, zo schrijft hij op Instagram. Gelukkig ben ik direct heel goed opgevangen en verzorgd en inmiddels gaat het weer goed met me. En Gordon die kan haar eigen zeggen niet wachten om weer naar snackbar De Vebo te gaan. Dat zei hij vanochtend in zijn ochtendshow op Radio 10 tegen Vrouwtje de Bot. Gordon hanteert momenteel een gezonde levensstijl vanwege zijn naderende fotoshoot voor de Men's Health. Een bezoek aan De Vebo is volgens Gordon het eerste wat hij gaat doen na de covershoot die voor eind volgende maand gepland staat. Ik ga er zo van dromen, vertelde hij lachend. En toen Vrouwtje vroeg of hij dan een frikandelletje of kroketje gaat bestellen, antwoordde Gordon dat hij voor een

0: werd zo blij van Hier Bluff.
1: De link van Marleen.
0: Tranen, tranen en nog meer tranen deze hele week. Want dat is de link van Marleen. En vandaag voor het laatst zoveel mooie tranen in de Nederlandse popmuziek. Dit zijn tranen uit 2021 van Kris Kros Amsterdam, Kraantje Papi en Pommelien Thijs. Kris Kros Amsterdam, en natuurlijk het bekende DJ-trio, maakte dit. Ze gaven uiteindelijk toe dat ze bij dit nummer de samples die ze hadden gebruikt, dat ze die iets te makkelijk hadden gekopieerd, waardoor het geen grote radiohit werd. Pommelien Thijs die kwam erbij omdat zij, mede doordat zij Vlaamse zangeres is, heel goed paste bij dat Vlaamse origineel. Dat weer van Clouseau was uit 1995. Volg je het nog? Misschien herken je het nummer Passie als ik je nu dit vertel. Maar vandaag dus de laatste keer Tranen als link van Marleen van Kris Kros Amsterdam en Pommelien Thijs.
1: De link van Marleen.

Lange Frans met Sven Versteeg hoorde je hier Boevenpad. En zometeen hoor je Lange Frans met John West het lunchprogramma presenteren vandaag voor de allerlaatste keer. Even kijken hoor, want het is bijna 11:30. Zometeen draai ik een plaat speciaal voor jou als je dat mij laat weten. Wat kan ik voor je draaien? Je kunt via WhatsApp mij laten weten wat je graag wil horen. En dat doe je ook via radionoordzee.nl. Na deze prachtige plaat van Ramses Shaffy natuurlijk. Laat me.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit,

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: 20% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijf

Oh, wat is dit toch leuk, hè? Sexy als ik dans. Van Nielsen. Ja, dan kun je zo hebben dat je helemaal in een dans zit. En dat je dan denkt dat je er toch eigenlijk best wel sexy bij loopt. En het helemaal fantastisch uitziet in je hoofd. En dan kijk je in de spiegel en denk je, wacht, nee. Nou ja, goed. Anyway, ik heb een appje gekregen van Kate. En Kate die heeft vandaag zin in Vrouwtje. Ja. Oké, zo hebben. Ze laat mij kiezen tussen twee nummers. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik wil dansen en Onbezonnen. Nou, Kate, Ik wil dansen. Die heb ik nog niet zo lang geleden gedraaid. Toen in de Link van Marleen. Toen de Link dansen was. Dus als jij het goed vindt, en volgens mij is dat zo, kies ik vandaag voor Onbezonnen. En dat vind ik ook een hele goeie van Vrouwtje. Dankjewel, Kate, voor je berichtje. Ik zet hem zelf hier ook iets harder.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het Outbreak Management Team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aarsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aarsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. John.

0: Noordzee Lunch. Samen met John West en Lange Frans.
1: De drie J's geloven in het leven. En wij geloven ook in het leven, Frans. Maar vooral op vrijdag natuurlijk.
2: Och, vrijdag. Het is de dag van de week dat voor de meeste mensen het weekend begint. Maar voor ons begint dan eigenlijk de werkweek.
1: Ja, het is voor ons eigenlijk maandag nu.
2: Ja,
1: zo voelt het.
2: Zo voelt het inderdaad, ja. En dan zijn we ook nog aan het werk hier op Radio Noordzee.
1: Maar ja, wel voor het laatst. Het is de laatste lunch deze week op Radio Noordzee. En ik vond het superleuk. Ja, jammer dat jij echt de hele week vast hebt gezeten in die lift, man.
2: Ja, en op het toilet. Want ik had echt... Er moest wat uit en dat duurde zo ontzettend lang. Ja, het is niet helemaal smakelijk tijdens de lunch, maar laten we wel gewoon eerlijk blijven.
1: Gaat, moet er ook weer uit.
2: Absoluut. Maar we willen wel alle mensen even bedanken voor alle superleuke reacties die jullie gegeven hebben.
1: Ja,
2: op verschillende manieren zijn die tot ons gekomen. Maar we hebben nog een uurtje en we gaan er een mooi uur van maken, want die gaan we allemaal nog draaien.
1: Nou ja, laten we beginnen met de beste. Dit is John West met de Wereldronde.

0: Je hoorde Miss Montreal met Schuilen. Hele mooie plaat.
1: Ja, klein beter als huilen.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Zeg, ik heb een klein traantje weggepinkt.
1: Mag ik dan bij jou schuilen? Hé, hey, maar luister eens. Ik zit even te denken. Want wie is nou eigenlijk de grootste artiest van ons allemaal? De grondlegger van wat wij allemaal doen?
0: Ja, er is maar één goed antwoord op deze vraag. En dat is natuurlijk meneer Aha. En dat is niet Albert Heijn. Nee, André Hazes.
1: André Hazes, ja, dat is wel echt waar. Ja, je weet wat ze altijd zeggen.
0: Ja,
1: Hazes is de...
0: Ik heb twee mensen die het vaak zeggen. Ja. Hazes is de basis en...
1: En West?
0: Doet de rest.
1: Doet de rest. Nou ja, je kan ook gewoon zeggen... John, zeg maar niets meer.
0: Dat is ook goed.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Dank je, Suzanne en Freek. En het klopt inderdaad dat we met jullie halverwege deze lunch zijn. En ook halverwege deze werkdag op vrijdag. Dus het weekend komt super dichtbij. Dat vieren we met muziek van Donnie en Marco Schuitmaker, Russo, Lassa. Ook Flemming, Snelle en Trobi zijn van de partij.
1: Dit is de muziek van

0: Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch met John West en Lange Frans.

0: Weekday Lunch met John West en Lange Frans.
1: Fleming, Snelle en Troby, weer een dagje ouder. Ja, dat worden wij ook maar steeds, hè Frans. Je wordt er eigenlijk helemaal gek van.
2: Ja, vlak voordat ik gisteren het podium opging bij... Waar waren we ook weer?
1: Ja, daar zo.
2: Ja, daar zo.

0: podium op zonder dat zij die grijze haar weer
1: krijgt. Nou ja, het is niet anders. Maar hey, we hebben nog vragen van de luisteraars binnengekregen. En we hebben er eentje van Jacco Breedveld. En hij schrijft: we zitten op de helft van 2026. Wat zijn jullie plannen voor de tweede helft van dit jaar?
0: Voor de tweede helft. Nou, ik ben wel bezig met weer een toch wat grotere Lange Frans show neer te zetten. Ik weet niet of dat eind van dit jaar nog gaat gebeuren of begin volgend jaar, maar ik ben dat wel in de stijgers aan het zetten. Want ik heb dat een paar jaar fanatiek gedaan en toen de laatste jaren even niet.
1: Ik wou net zeggen, want ik ben erbij geweest.
0: Ja, dus het is alweer eens tijd dat ik ook even iets op poten ga zetten. Dus ik ben even aan het kijken, gaan we het hier doen, gaan we het daar doen.
1: Als je het groot wil maken, dan moet je mij uitnodigen als gast. Dan komt het
0: dat
1: goed,
0: ga ik zeker doen. dat ga ik zeker doen, ja.
1: Ja, en dan bij mij is het een beetje hetzelfde eigenlijk, Frans. Want afgelopen dinsdag, toen was jij er nog niet. Maar toen zat ik hier in de studio op mijn verjaardag te presenteren.
0: Heb ik bekendgemaakt.
1: 38 jaar ben ik geworden. En ik ben begonnen met zingen op mijn 18e verjaardag.
0: 20 jaar.
1: Je zit 20 jaar in het vak. En dat is wel iets waar ik dit jaar inderdaad wat mee wil doen. Daarbuiten moet ik ook dit jaar nog gaan trouwen. Want dat heb ik gevraagd. Dat is al bijna 2 jaar geleden. Ik moet nou wel even gaan doen natuurlijk.
0: Ja, want anders dat splijten misschien. Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, maar ik heb 2 grote dingen. Ik wil 20-jarig jubileum vieren. En mijn bruiloft gaat dit jaar plaatsvinden. Dus dat zijn eigenlijk mijn dingen van dit jaar.
0: Ja, nou, dan denk ik dat we met z'n tweeën toch genoeg te doen hebben.
1: Hebben we Jacco's vraag goed beantwoord.
0: En we gaan natuurlijk, we zitten lekker in de studio. We zijn muziek aan het maken. En we proberen onze kinderen op het rechte pad te halen.
1: Ja, dat is
0: sowieso. Tussendoor ook nog.
1: Maar dat lukt wel.
0: Ja.
1: Weet je waar je dan moet doen?
0: In Brabant.
1: Naar Brabant.
2: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Maxime en Babette, heerlijk liedje.
1: En eigenlijk wat minder heerlijk is, is dat het voor ons de laatste lunch is.
0: Ja, er ligt nog wel één half broodje rosbief in ons midden. Het wordt nog een gevecht over wie die gaat opsmikkelen.
1: Samen delen.
0: Ja, kwartje, kwartje.
1: Ik vond het superleuk deze week hier bij Radio Noord, zei jij?
0: Ja, echt gezellig. Helemaal leuk.
1: Ik ben ook veel aanwezig geweest.
0: Ik vind ook dat ze ons gewoon een programma moeten geven. Per direct gewoon.
1: Ja, daar moeten wij wel van gaan. Hè.
0: Gewoon maandagochtend, 5:00 AM. Weet je, als er niemand luistert, dat wij gewoon alle gekke verhalen van het weekend even kunnen bespreken in de eten.
1: Ja, wij zijn eigenlijk gewoon een soort kruivende mol samen.
0: Bijna wel, hè?
1: Want daar gaan we dadelijk naar luisteren, lieve mensen. Kruif en de Mol hier bij Radio Noordzee. En wij hebben eigenlijk een ongelofelijke haast om het weekend te laten beginnen. Want we moeten weer aan de bak.
0: Ja.
1: Dus iedereen moet even opzij, opzij, opzij.
0: Een van de beste platen ooit geschreven.
1: Hier is Herman van Veen. Tot snel hier op Radio Noordzee en een heel fijn weekend. En het klinkt nog steeds gezellig!

0: Vind je bij Bol?
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Odido. Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie bij
17: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
18: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
19: De vriendelijke specialist DA.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar 2,80 euro.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur. Planten en dieren kunnen verdwijnen. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Tellon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakte op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Hey, Estel. Hoe is het op de weg?
3: Ja, er staan momenteel 27 files en dit zijn de 3 langste. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar een half uur vertraging voor Leidschendam. Op de A16 richting Breda, daar ook een half uur vertraging voor de Van Brienenoordbrug. En dat komt door een ongeluk. En de laatste op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Een kleine 40 minuten extra tussen Roosendaal en Heerlen.
2: En zo is het. Heb je er een beetje zin in vandaag?
3: Zeker. Ik klink wel een beetje schor, maar het komt goed.
2: Let's go!
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Smit, Leef Nu Het Kan hier op Radio Noordzee. Ja, Leef Nu Het Kan, daar zijn we het helemaal mee eens, hè Stel?
1: Jazeker.
0: Goedemiddag. Het enige wat vandaag nog harder loopt dan een kind naar de ijskoolman is het zweet van je voorhoofd en misschien ook in je bilnaad. Maar dat mag de pret niet drukken, want een echt zomerweekend staat voor de deur. En dus kunnen we met z'n allen weer
2: aftellen naar het weekend met Cruijff en de Mol.
0: Ja, Stel.
1: Nou, ik kan wel een fris briesje gebruiken, want mijn eierstokken zijn inmiddels hard gekookt, denk ik.
0: Sunny zei dat?
1: Ja.
0: Hey, wat ga je nou missen de komende maanden? Want we zijn er natuurlijk even uit. In september zijn we weer terug, dus even voorlopig onze laatste.
1: Ja, wat ik het meeste ga missen is sowieso de gezelligheid in de studio.
0: Ja.
1: Onze wekelijkse dilemma's. Ja. De Cruijffkrant.
0: Je hebt er straks ook weer eentje.
1: Ja, onze luisteraars.
0: Ga je het verkeer missen?
1: Nee. Maar ik denk dat er vandaag weinig verkeer is trouwens.
0: Nee, dat denk ik ook. Maar je bent een beetje hees.
1: Ik ben een beetje hees.
0: Iedereen is oververhit, maar jij hebt de griep.
1: Nou ja, ik had dinsdag een goede griep te pakken, maar het is nog niet helemaal weg.
0: Ja.
1: Maar ik klink er wel een beetje sexy door.
0: Zeker weten. En je ziet het niet aan je. Dat vind ik dan ook wel weer knap. Nou, vandaag dus tijd voor de zomervakantie hier in het team. Maar dat betekent niets anders dan een extra gezellige laatste show dus vandaag. Met natuurlijk onze vriend Bas Nijhuis, die ongetwijfeld genoeg te zeggen heeft over onze pot tegen Tunesië op het WK. Maar ook halen we de zomer de studio in met Jeffrey Heesen. En die heeft een hele lekkere tropische single op zak. Genoeg om eruit te kijken dus weer vandaag. En ondertussen geniet je...

Rut Jacot hier bij Radio Noordzee. Normaal is hij te vinden langs de lijn, maar bij Radio Noordzee hoor je hem aan de lijn. Iedere week mogen we hem even bellen en deelt hij een nieuwtje wat hem het meest is opgevallen de afgelopen week. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bas Nijhuis. Goedemiddag!

0: Ah. Goedemiddag, goedemiddag. Hoe is het daar? Hou je het een beetje vol?
1: Ja joh, we zitten in de airco.
0: In de warmte.
2: Ja, ik kreeg echt mijn
0: oh, wat lekker.
1: En stel op de coltrui aan.
2: Ik zie eruit alsof ik een vangje
1: heb aangeduwd. Ik denk, nou, ik val met mijn neus in de boter. Het is 40 graden en
0: ja.
1: Kom ze binnen met een coltrui omdat het hier zo koud is in de studio.
0: Ik dacht vanmorgen ook, ik denk toen ik opstand, ik moest meteen denken aan jou. Ik denk, wat zul jij een geluksdag hebben vandaag? Maar ja, helaas weer.
1: Nou ja, klein beetje geluksdag wel, want ik was wel weer blij met gisteravond hoor. Potverdorie, lekker potje.
0: Nou, dat is toch fantastisch. En wat ik mooi vind, ze hebben gewoon met het eigen team gespeeld. Natuurlijk een paar wijzigingen, omdat een aantal spelers een gele kaart hadden. Dus AK stond erin. Maar wat heel mooi was, dat ze gewoon echt gewoon toch voor die volle winst gingen. Zodat ze nummer 1 zijn in de pool. En ja, gewoon nu tegen Marokko spelen. En dat is denk ik echt perfecte tegenstander van Nederland.
1: Dat denk ik dus ook, Bas. Want ja, vorige keer moesten we even tegen Roemenië. En niet dat die nou veel minder zijn. Maar ik denk dat ze gewoon ook, ik hoorde ze gisteren na afloop, positief. Maar toch niet naast hun schoenen lopen. Ik denk de perfecte tegenstander inderdaad.
0: Ja, denk ik ook. En ook Marokko heeft natuurlijk ook wel gewoon ook al een steken laten vallen. Laat ook achterin ook wel. En ik denk dat het echt ideale tegenstander is voor Nederland zelf. Wel helemaal met als straks gewoon Summerfield er weer in staat met die snelheid en zo. En Brobbey, ja, hij is in vorm, hè.
2: Ja, hij is deze vorm, man is niet normaal.
1: Ja, het, ons spitsprobleem is voorbij.
0: Wat een kracht, hè.
1: Hey, echt, Bas, hè? Jij hebt twee ezels. De ene heet Estelle, de andere heet Johnny.
0: ja, nee, dat klopt. Johnny is een beetje, ja, die loopt lekker in het zonnetje wel. En Estelle, ja, die
2: heeft een zwaar dekje op. Ja.
1: Hoe hebben ze het gedaan tot nu toe en hoe gaat het met de hitte met de ezeltjes?
0: Nou, ik moet zeggen, ezels hebben wel, die laten niet zo snel iets merken. Hè. Ook als ze echt, of als ze echt pijn hebben of zo, dan merk je aan ezels eigenlijk nooit. Dus je kunt het wel een beetje. Ja, let op, en stel voor dat ze weer opmerken. Maar je kunt het tussen de benen voelen als ze een beetje zweterig zijn. Weet je. Dus dan kun je wel even, ja, nou, kom maar door. Maar goed, maar.
2: Je zit er niet ver naast.
0: Nee!
2: Heb jij een emmer hier? Een emmertje?
0: Oh, ja, echt hè.
1: Maar goed, nee, maar de echte ezeltjes kunnen.
0: Ze hebben het warm, maar ze ondanks dat. Ja, en ze voorspellen gewoon goed, hè. Japan goed, Tunesië nu weer goed, Zweden hadden ze goed. Dus ja, ze gaan er ook een beetje in geloven nu, hè. Dat is wel een nadeel, maar
1: ja.
0: Ja, dat is wel zo. Nee, maar superleuk. Alleen, ik moet wel zeggen, ik word wel een beetje, waar me opviel, is wel een beetje, bij ons is alles meteen weer code rood, hè. Het is allemaal weer meteen, alles staat weer helemaal in vuur en vlam, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja.
0: Ik denk van ja, we hebben het een keer een dagje warm.
1: Ja. Ja.
0: Kijk, er zijn nog steeds mensen die er gewoon kennelijk dus gewoon met een coltrui rondlopen met deze temperatuur. We maken ons druk op.
1: Ja, maar goed, ja. Er gaan allemaal festivals niet door. Defcon bijvoorbeeld. Klopt. Ja, ik begrijp wel dat mensen dan denken, wacht eens eventjes. Deze mensen doen dat niet op een glas melk, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Nee, dat klopt. Dat is wel zo. Dat is waar. Dus en goed, in de scholen misschien ook wel. Voor de kinderen is natuurlijk ook wel zo. Maar het land staat altijd wel meteen weer helemaal, ligt helemaal plat. Hè?
1: Ja, dan hoeft maar een scheet te laten. En alles ligt plat, inderdaad.
0: Hey, jullie onderling al, want jullie elkaar nu al zo goed kennen. Scheet te laten naar elkaar, of gebeurt dat nog niet in de studio?
1: Ja, ik wel. Maar Estelle is gelukkig verkouden, hoor. Die heeft een griepje, dus dat is weer mooi meegenomen.
2: Nee, ik ben daar heel erg preuts in.
1: Heel erg?
2: Ja, echt.
1: Ja, daarin wel.
2: Ja, daarin wel, ja.
0: Ja? Ja. Dat is dan het enige wat waarschijnlijk
1: ongekend. Hey, Bas, wat ik nou zo leuk vind, is dat jij vandaag Jannes in het zonnetje wil zetten.
0: Ja, kijk, je weet, ik heb de laatste keer bij jou een uitzending gezien bij de show. Ik draai heel veel naar wedstrijden, altijd Jannes met Eleonora. En hij is ook nog jarig vandaag.
1: Jarig?
0: Als Jannes komt. Ja, hij is echt jarig. Ja. En als hij bij ons komt, ook in de regio, ook allemaal in die tentfeest, jongen. Hij zet alles op zijn kop. Dus hij mag wel even in het zonnetje worden gezet vandaag.
1: 53 jaar is hij geworden, onze Jannes. Dus bij deze Jannes namens het hele Noordzee-team van harte gefeliciteerd. En ook namens jou dus, Bas.
0: Ja, hebben jullie een heel team wat aan werkt aan het programma?
1: Ja, dat is wel nodig ook hoor, met ons. Met de ondersteuning.
2: Zo'n 100.
0: Maar schuif je al zelf, Johnny, of hoe zit dat?
1: Ik laat mij maar schuiven. Ja, absoluut.
0: Ja, daar ben ik niet bang voor.
1: Ja, nee, ik zit zelf aan de schuiven, vandaar dat je af en toe ook even zo'n 30 seconden stilte op de zender hoort. Dat ben ik.
0: Ah, oké.
1: Maar goed, dat gaan we vandaag niet gebeuren. Jannes, gefeliciteerd. Bas, goed om je weer te horen. Wij gaan er even tussenuit deze zomer. In september nemen we weer contact op met je. Maar dank tot nu toe en maak er een mooie zomer van, vriend.
0: Ja, fijne vakantie.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nieuw!

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want

0: korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Oranjefans opgelet.

0: zeg maar.
1: Ja, het weer. Het is bloedheet vandaag. In 8 provincies geldt code rood. En vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. Dus zorg dat je vandaag goed blijft drinken, ook als je geen dorst hebt. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer, zal niet. Morgen ook tropisch en later op de dag buien. En daarna iets minder warm.
2: Radio Noordzee, verkeer.
0: En hoe is het op de weg?
1: Ja, er staan momenteel 29 files en dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Utrecht, daar een half uur extra reistijd voor Culemborg vanwege een ongeluk. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar 30 minuten vertraging voor Leidschendam. En dan de laatste op de A50 richting Arnhem. Een uur extra onderweg naar de Maasbrug komt door een voertuig dat in brand staat.
0: Dankjewel, Stel. Wij gaan door met muziek.

0: Waar blijf je nou, grappie? Nou? Vragen Donnie en Senna zich af hier bij Radio Noordzee.
1: Ja, luister Johnny, ik heb je echt even nodig.
0: Vertel.
1: Want dankzij TikTok zit ik deze week met een dilemma waarvan ik denk dat heel Nederland daar wel een mening over heeft.
0: Ik hang aan je lippen.
1: Ja, dat doen er wel meer. Maar luister, je hebt dus een hele leuke vriendengroep. Iedereen kent elkaar, gaat lekker met elkaar uit eten op verjaardagen, vakanties. Hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: Totdat het misgaat. En niet een klein beetje misgaat. Nee, iemand heeft jou zo teleurgesteld, zo genaaid. Eigenlijk gewoon een mes in je rug, als er nog plek over was, bij mij tenminste. Ik weet niet of jij nog een plekje over hebt. Je vriendschap is voorbij, het is klaar, einde verhaal. En dan begint eigenlijk pas echt het echte dilemma.
0: Ja.
1: Want wat verwacht je van de rest van je vrienden? Blijven die personen gewoon met diegene omgaan?
0: Oei.
1: Blijven ze bevriend ermee? Appen ze nog met elkaar? Bellen ze met elkaar? Komen ze nog naar die verjaardagen van elkaar? Ja, even eerlijk.
0: Ja.
1: Want aan de ene kant denk ik, als iemand je pijn heeft gedaan, kunnen je vrienden dan nog met diegene een rosé'tje drinken?
0: Mm-hmm.
1: Maar aan de andere kant, die ruzie hebben zij niet met diegene. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: En bij mij is dat altijd een soort van, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. En tegenwoordig zie ik toch meer de vijand van mijn vriend zit gewoon gezellig naast me op het terras.
0: Ja.
1: Dus waar ligt de grens?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, het hangt er wel een beetje vanaf wat er is gebeurd. Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou ja, bijvoorbeeld iemand is er vandoor gegaan met degene waar jij verliefd op bent, nadat je het diegene verteld hebt.
0: Ja.
1: Nou, dat is pretty nasty.
0: Ja, dat is pretty nasty. Ja, dan zou ik het wel raar vinden als andere vrienden gewoon nog met diegene omgaan, als ze weten dat ik daar pist op ben, dat hij iets geflikt heeft wat echt niet kan. Doe je gewoon niet.
1: Het is toch gewoon verraad?
0: Ja.
1: Gewoon echt mega verraad. Ja. Maar dan is dat voor jou ook gewoon over met de rest van de vrienden?
0: Ja, over dat bloed vanzelf wel dood dan, denk ik wel, ja.
1: Ja, bij mij heel snel, hoor. En dat is niet maandelijks.
0: Ja, ja, nee, dit is er wel zo eentje. En natuurlijk misschien met de tijd dat je denkt, ja, waar maak ik me druk om? Maar in principe,
1: ja, maar toch, een vos verliest wel zijn haren niet zo streken,
0: ja,
1: toch?
0: Precies, ja, precies, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, wil je nog er verder ingaan in detail? Of zeg je van
1: Ik was gewoon heel erg benieuwd. Ik zie het gewoon steeds vaker voorkomen. Dus ja, mochten de luisteraars ook nog een mening over hebben, laat het ons alsjeblieft weten.
0: Ja.
1: Want ik ben erg benieuwd.
0: Dat kunnen ze doen via de site van Radio Noordzee. Dacht ik, draaien we deze gewoon eventjes. Dan zijn we wel aan toe, of niet? Een kopje koffie.

0: Betty de Lits en Shaq Baco in Monaco hier op Radio Noordzee.
1: Cruijff en de Mol.
0: Ja, als je wel een goede kop houdt, dan ben je bij Estelle om meerdere redenen natuurlijk aan het goede adres. Ik heb het niet alleen over haar looks, maar natuurlijk ook over de koppen in de Cruijffkrant. Want er zijn er weer een paar.
2: Zeker. Nou ja, ik zal je een kleine tip van sluier geven.
0: Ja.
2: Het is geen FOMO meer, maar JOMO. En wat dat precies is, dat hoor je straks in de Cruijffkrant.
0: Wij blijven luisteren, want dat willen we natuurlijk allemaal weten. Maar eerst meer muziek. Damien van Os, Diamanten Ring. Hier bij Radio Noordzee.

0: centje maar.
1: Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verenigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en

van het Nederlandstalige lied. Komende dinsdag op Radio Noordzee. Alle info radionoordzee.nl. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkel band om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten. In de extreme hitte ziet het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt het onverantwoord. 400.000 mensen in Europa werken voor een crimineel netwerk. Volgens politiedienst Europol maken ze zich schuldig aan dingen als drugsmokkel, fraude en mensensmokkel. Vaak richten ze legale bedrijven op die als dekmantel worden gebruikt. Om zulke netwerken aan te pakken moeten Europese landen volgens Europol meer samenwerken. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisteren nacht 2 aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgekondigd. En dat duurt tot 11 uur vanavond. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is dat niet zo. Het wordt maximaal 39 graden vanmiddag. Aan het eind van de dag kan het onweren. Dat is morgen ook zo en dan is het ook tropisch warm. Zondag wat minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer.
9: Hoe is het op de weg, Estelle?
10: Ja, er staan momenteel 28 files en dit zijn de 3 langste. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar 25 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Dat komt omdat de voorwerpen op de weg liggen. Ook op de A4, maar dan richting Antwerpen. Een kleine half uur tussen Tolen en Bergzoom. En dan de laatste op de A50, richting Arnhem, een uur extra onderweg naar de Maasbrug. En dat komt omdat er een voertuig in brand staat. Nou, het zou je gebeuren.
9: Het zou je gebeuren. Dankjewel, Estelle. Wij gaan lekker door met ons tweede uurtje Cruijff en de Mol, met muziek van onder andere Tino Martin.
7: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ja, Una Paloma Blanca, maar dan anders van Kid B, featuring Martin van der Sterren op Radio Noordzee.
1: De Kruifkrant.
0: Ja, dit is de tijd.
2: Ja, nou ja, je kent me. Het internet staat vol met gek en opmerkelijk nieuws.
0: Kan je wel zeggen.
2: Maar het meest opvallende nieuws, ja, dat vind je echt op mijn feed. Want ja, je kent me ook zodra ik niet kan slapen. Nou, dat is de laatste dagen het geval. Begin ik met scrollen. En dan kom ik echt de raarste dingen tegen.
0: Ja.
2: En deze week is dat een opvallende nieuwe trend in onze agenda's.
0: Oh.
2: En misschien herken je het wel. Je zit door de week met vrienden of met collega's te praten over het weekend. Wat ga jij doen? En dan roept de een, ik ga naar een festival. De ander gaat met een bootje varen. De volgende heeft 3 verjaardagen, een barbecue, een brunch. En jij denkt, huh? Ik ga lekker op zaterdag een wasje draaien. Ja. En mijn huis opruimen. En zondag lekker een siestaatje doen. Maar vroeger voelde je dan al snel een beetje saai. En daar hadden ze natuurlijk een naam voor.
0: Ja.
2: En dat is FOMO. The fear of missing out.
0: Ah ja.
2: Ja, de angst dat ergens anders een leuker feestje gaande is. Maar FOMO lijkt zijn koffers te hebben gepakt, want er is een nieuwe trend en dat heet JOMO. Ja, the joy of missing out.
0: The joy of missing out.
2: Oftewel het pure geluk van een lege agenda.
0: Ah.
2: Ja, dus waar overvolle agenda's vroeger stond voor zeg maar succes, populariteit, een bruisend sociaal leven, dromen we nu juist van een weekend zonder verplichtingen.
0: Juist.
2: Zonder groepsapps en zonder de vraag, ben je vanavond ook bij die verjaardag?
0: Ja.
2: Dus ja, sterker nog, een feestje afzeggen voelt tegenwoordig soms als een middagje, een dagje spa, zeg maar.
0: Nou, ja. Ik kan me daar wel in vinden.
2: Ja, hè?
0: Ja, ik had vroeger nooit FOMO, want ik zorgde gewoon dat ik overal bij was.
2: Ja, jij was echt overal bij.
0: Heel weinig gemist. Maar tegenwoordig, als het dan een beetje laat is geworden en de kinderen zijn naar school, mijn vrouw is weg en ik kan een film kijken met tieten schieten helikopter, zoals mevrouw het dan noemt.
2: Tieten schieten helikopter?
0: Dan kan ik nu
2: nou, ik
0: gewoon
2: heb veel gehoord. Tieten schieten helikopter?
0: Ja, zo'n film met een heel mager script, met heel veel helikopters, een beetje schieten en een paar tieten.
2: Oh ja?
0: Ja, ik krijg nu al tranen in mijn ogen.
2: De tieten komen na 12, denk ik.
0: Alleen al als ik eraan denk. Dat je dan alleen thuis bent en dan op de bank zo'n film kan kijken. En het komt niet meer heel veel voor. Dus ik vind het wel een mooie hoor, die JOMO.
2: Nou, ik heb het als ik zeg maar gebeld word om 9 uur. Zullen we eventjes een hapje eten om 9:30? Denk ik 9:30. Nou, dan lig ik al lang in mijn mand.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus jij kan je hier ook wel in vinden.
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Heerlijk, een lege agenda.
0: Lekker JOMO dus.
2: Ja, nou gefeliciteerd, je hebt JOMO.
0: Dankjewel.

0: Oh.
1: In je weekend met Estelle en Jordy.
2: Ja, terwijl ik dus net eindelijk de songtekst van Cheerio eindelijk uit mijn hoofd heb geleerd, kwam de volgende zomerrit alweer in opkomst. Dit keer op naam van Rutger van Barneveld, met zwoele zomeravond natuurlijk. En dat is gewoon weer een teken van het feit dat Nederlands muziek groter is dan ooit tevoren. En dat is voor Radio Noordzee een goede reden om iets te vieren. En daarom is het aanstaande dinsdag 30 juni officieel de dag van het Nederlandstalige lied. Het belooft een supergezellige dag te worden met bezoek van al je favoriete Noordzee-artiesten. En jij kunt daar gewoon...

bij zijn. Ga naar radionoordzee.nl en meld je aan om deze dag met ons te vieren hier bij Radio Noordzee. Tijdens een speciale editie van Wat een Middag met onder andere Frans Duits, Justin de Wild en de Vrogers. Komende dinsdag dus. De dag van het Nederlandstalige lied en natuurlijk te danken aan iconische liedjes zoals deze. Van André van Duin, dit is Als de Zon Schijnt.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
17: De vriendelijke specialist DA.
15: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel-Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
26: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ja, het weer. Het is bloedheet vandaag. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. Dus zorg dat je vandaag goed blijft drinken, ook als je geen dorst hebt. En in het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien. Daarna iets minder warm, gelukkig.
2: Eigenlijk moest er niet te veel de weg op, maar het gebeurt toch volgens mij.
3: Radio Noordzee, verkeer.
1: Ja, er staan momenteel 21 files en dit zijn de drie langste. Op de A4 Den Haag-Rotterdam, daar heb je 25 minuten extra reistijd voor de keteltunnel. Ook op de A15 richting Ridderkerk, een klein half uurtje vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Dat komt door een ongeluk. En dan de laatste op de A50 richting Arnhem. Daar sta je een uur stil tussen Paalgraven en de Maasbrug. Nou, sterkte.
2: Dankjewel. Nou, lekker Radio Noordzee blijven luisteren. Straks hier live Jeffrey Heesen, maar nu eerst meer muziek van onder andere Antoon.

0: zie je, af en toe zing je toch wel, hè? Ja. Hey, we kregen wat berichten binnen voor Johnny Draai, een liedje van mij alleen. En eentje sprong er voor mij een beetje bovenuit. Het gaat over Ingrid, die werkt bij het Papageno-huis. Een organisatie die jongeren met autisme ondersteunt met bijvoorbeeld begeleid wonen en dagbesteding. En eens per jaar organiseren zij een benefietavond met het Papageno Zomerconcert. En dat belooft ook dit jaar weer ontzettend gezellig te worden. Toch, Ingrid?
1: Klopt, dat is een bus.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, wat goed. Hoe ziet zo'n avond eruit?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, nou, dat is een sprankelende avond om 18 uur. Dus om 6 uur 's avonds gaan de poorten open. Het vindt plaats bij Rustwad in Blaricum. Er is een prachtig terrein. De eendjes kwaken. Dus je wordt helemaal in de natuur ontvangen. En dan wordt het na een heerlijk horecaplein een ontvangst. Met veel muziek, waar de jongeren optreden uit ons huis. En waar we prachtige muzici voor klaar hebben staan.
0: Wat goed. En deze benefiet, dus iedereen die een kaartje koopt, die steunt jullie doel. En waar komt dat precies terecht?
1: Ja, dat komt terecht bij twee goede doelen. Want dit wordt helemaal door vrijwilligers georganiseerd. Zodat er ook zoveel mogelijk geld naar de goede doelen gaan. En het ene doel, dat is al de jaren al het Papageno-huislaren. Daarom helpen we ook mee met de organisatie. En het andere doel, dat is Stichting Hulphond Nederland. Ook een organisatie die zich inzet voor mensen met een fysieke of een geestelijke zorgvraag. En die met de inzet van hun honden zoveel mensen kunnen helpen.
0: Ja, wat goed.
2: En ja, hoeveel mensen kunnen er nog bij zijn eigenlijk?
1: Ja, nou, we zijn nog niet uitverkocht. Dus de laatste stand die ik doorgekregen heb, is dat we op de helft zitten. Dus we hebben 500 kaarten verkocht en we kunnen er nog 500 verkopen. Dus ik zou zeggen, beste luisteraars, neem je vrienden mee en koop een ticket.
0: Precies, de kaartverkoop die gaat via zomerconcert.nl. Nog even een vraagje, Inge, want jij werkt al een tijdje met deze jongeren, deze bijzondere doelgroep. Wat maakt deze groep zo bijzonder?
1: Nou, allereerst zijn ze zo bijzonder omdat ze gewoon net als ieder ander talenten hebben. Die graag gezien willen worden. En dat gezien willen worden en tot je recht kunnen komen, dat gaat niet zomaar. En als je dan een handje helpt, door een veilige omgeving te bieden in ons huis, door in te steken op ontwikkeling en door leuke projecten aan te bieden, door vakmanschap aan te bieden, dan zie je de groep tot bloei komen. En dan hou je soms niet voor mogelijk wat je ook allemaal voor talenten ziet gebeuren. Bijvoorbeeld bij de muziek of bij het toneel of in de horeca. En dat is prachtig. Want bij een huisgala hebben 's avonds de mooiste avond, naast het benefiet natuurlijk, van het jaar. En alle jongeren van de muziekgroep treden op en je ziet die ouders en die glimlach, dan voel je de emotie en, over en weer.
0: Ja, en daar doen we het allemaal voor die glimlach. Ik zag op die avond Danny de Munk treedt onder andere op, en de dame waar we zo meteen een liedje van gaan draaien, want die heb je aangevraagd.
1: Ja, dat klopt. Het begint met ons eigen Papageno-jongeren, dan Danny de Munk, dan ABBA Tribute en dan niemand minder dan Anita Meijer.
0: Kijk.
1: De woontnotenbenen in Blaricum, dus een thuiswedstrijd voor haar. Ja. Mooi.
0: Nou, wat leuk. Ja, wij zijn een Nederlandstalige zender. Het was even zoeken naar een Nederlandstalig liedje van Anita Meijer. Maar we hebben hem gevonden. Dus ja, het spijt mij helemaal niks. Maar het spijt me, zo heet het liedje wel. Zomerconcert.nl, ik roep het gewoon nog een keer, Ingrid. Ga die kaarten
1: super,
0: kopen
1: dank voor
0: het Papageno Zomerconcert. Dankjewel. Veel

Ja, luister lieve Estelle, ik waarschuw je alvast even. Hij is niet beschikbaar. En ik heb het natuurlijk over onze gast van zometeen. Want ik denk dat menig vrouw wel een beschuitje met hem zou willen eten. Want Jeffrey Heese die schuift zometeen aan hier in de studio van Radio Noordzee. En hij heeft een heerlijke tropische single meegenomen. Perfect voor dagen zoals vandaag. Zometeen dus live bij Radio Noordzee, Jeffrey Heese. En nu eerst, jawel, waarom niet? Benny Nijman, ik weet niet hoe. Met Radio Noordzee, lekker.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
15: Samen voetbal kijken en barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
24: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
25: Wow!
24: Is binnen 3 minuten geregeld.
25: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
24: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga

0: drie uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen en die hebben misschien grotere gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vieten steeg het verbruik afgelopen woensdag met een derde. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben we het zelfs over een recordverbruik. Dat het heet is, hoef ik niemand te vertellen. Op sommige plaatsen is het wel 40 graden. Er is overal zon en nauwelijks wind. En vanavond maakt vooral het Zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Hoe is het op de weg, Estelle?
3: Ja, er staan momenteel 21 files en dit zijn de drie langste. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je een half uur vertraging tussen Kootwijk en Hoenderloo. En in dezelfde richting op de A1 heb je ook een kwartier vertraging tussen Buitmen en de IJsselbrug. En dan de laatste op de A50 richting Arnhem. Daar sta je een klein uur stil voor Ravenstein. Sterkt allemaal.
2: En als het dan niet warm genoeg is, zometeen is hier in de studio Jeffrey Heesen.
3: Ah, daar krijg je wel warm van.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: hier bij Radio Noordzee. Ja, en het maakt niet uit waar je deze man neerzet. Of het nou de stamkroeg om de hoek is, een dampende festivaltent of een vol theater. Hij maakt er sowieso een feestje van. En met een fantastische stem en een minstens net zo charmante glimlach is hij aangeschoven in de studio om ons uitgebreid te vertellen over zijn nieuwe zomerse single. Een tropisch warm welkom voor Jeffrey Hezen!
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het, jongen?
1: Ja, lekker. Hoe is het hier dan?
0: Ja, top. Nu helemaal.
1: Ja, ja, volgens mij is het wel gezellig hier. Het is hier goed te doen ook, moet ik zeggen.
2: Nou, het is hier... Ik ben ook wel blij dat je er bent, want je bent niet bepaald van de commode gevallen.
0: Ja, de temperatuur die stijgt hier met de seconde.
1: Ja, er zit ook iemand tussen, dus... Ja, ik kom er niet bij. Nou.
0: Hey, Jeffy, hoe omschrijft een echte Brabander zoals jij het weer van vandaag?
1: Verschrikkelijk. Ja. Het is eigenlijk een ramp. Je moet allemaal binnen blijven, mensen.
0: Ja, dat
1: ja, weet je, we klagen eigenlijk altijd over het weer. Het is altijd te warm, te koud, te veel regen. Maar volgens mij is het ook wel gegrond, dat klagen. Want het is echt verschrikkelijk warm buiten.
0: Code Rood, blijf van de weg af. Toch ben jij hier bij ons gekomen.
1: Ik ben gewoon
0: dank daarvoor.
1: Kijk,
2: maar
1: gezellig.
2: Ja, toch als echte artiest zou je denken dat je toch wel een beetje hittig bestendig bent. Omdat je geregeld onder de hete podiumlampen staat.
1: Ja, dat is zeker waar. En ik hou ook ontzettend van het mooi weer. Maar,
2: ik dacht dat je wat anders was. Nee,
1: maar dat wil ik wel zo min mogelijk doen. Nee, weet je, kijk, we zijn natuurlijk heel veel hitte gewend op het podium. Met lampen en op festivals en dat soort dingen. Maar ja, dit is wel een beetje heel erg extreem volgens mij.
2: Staat er wat extra's op je rider?
1: Nee, eigenlijk niet. Zou ik eens moeten beginnen?
0: Gewoon hetzelfde als altijd. 25 bier.
1: Ja, 25 bier. We komen er wel bij.
0: Een extra handdoekje.
1: Ik zal die waaiers erop laten zetten.
0: Ja. Ja, ja. Hey, voordat we het zo gaan hebben over je nieuwe single, moeten we het nog even over hebben over Cheerio. Die hoorden we net nog op Radio Noordzee. Ja. Die komt uit jouw koker.
1: Ja, onder andere, ja.
0: En je was hem aan het schrijven. Volgens mij had je halverwege wel zoiets van, nou, dit is er misschien wel eentje.
1: Ja, dat wel. Ik zei tegen Jurian Moore en tegen Gineke, daar heb ik het mee geschreven. Hier in Wisseloord in Hilversum. Halverwege het liedje had ik wel het idee van, dit wordt de grootste track die we ooit samen hebben geschreven, zei ik in de groep. Maar dat bedoelde ik eigenlijk mee van, dit is een liedje die je gewoon elke keer weer in de kroeg gaat horen. Maar ja, niet wetende dat die zo zou ontploffen en dat heel Nederland het zou omarmen natuurlijk. Ja. Dus dat is bijzonder.
0: Ja.
2: Het is en je kan er niet omheen. Op TikTok niet, op social media niet, de reels.
0: Nee, en dan geef je hem weg.
1: En dan geef je hem weg. Ja, ik wil...
0: Zo ben jij.
1: Zo ben ik. Nee, ja, weet je wat het is? Als ik denk dat een liedje voor 2% iets voor mezelf zou kunnen zijn, dan hou ik hem in mijn eigen demomappie. En ik heb in het verleden al wat liedjes voor Justin de Wild mogen schrijven. En ik heb altijd gezegd van, jij gaat hem ooit een keer raken. Alleen ik wist niet dat ik hem zelf zou maken, zeg maar. Ja. En ik ben er enorm trots op eigenlijk. Dus fantastisch dat heel Nederland er zo op tekeer gaat.
0: Ja, precies. Nou, gelukkig gaan we nog een paar pareltjes voor jezelf ook. Want loco!
1: Nou ja, we zijn helemaal loco, hè, vandaag de dag.
0: Om verschillende redenen.
1: Is het niet het weer, dan zijn we het gewoon zelf. Ja, loco, ja, ik wilde toch wel weer met een zomerse single gaan komen. Nou, dat gaat eigenlijk over twee mensen die elkaar loco maken en ergens zijn waar ze misschien niet had mogen zijn. En volgens mij is het wel weer gelukt. Volgens mij zit de zomer goed in het liedje. En ik hoop dat er ook een klein beetje meezinggehalte in zit. Heb je hem al geleerd?
2: Ja, nee, nog niet. Waar komt die inspiratie van loco vandaan?
1: Ja, volgens mij is heel de groep
2: hier aan
1: geschreven.
2: Ik hang aan je lippen namelijk.
1: Ik heb hem geschreven met Bart Jans en Billy Dans. Als je ons met z'n drieën bij elkaar zet, dan krijg je best wel een loco boel, zeg maar, onder elkaar.
0: Ja.
1: Nou ja, je weet dat je hem een loco maakt. Ja, dat is, je doet eigenlijk wel iets wat niet mag eigenlijk. Daar gaat het liedje over. En de temperatuur stijgt. Het wordt steeds gezelliger en gezelliger. En ja, goed, daar gaat het liedje eigenlijk over.
2: Heb je eigenlijk wel eens iets gedaan wat niet mocht?
1: Ik ben heel erg braaf. Dus ik doe eigenlijk gewoon altijd dingetjes binnen de lijntjes, moet ik zeggen.
0: Ja, want al 18 jaar ben jij samen met je grote liefde. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat vind ik eigenlijk wel een applausje waard.
0: Maar, ja, zeker! Over loco gesproken.
1: Ja, ongekend, hoe houdt het vol met me? Ja, nee, ja, dat is, als iets goed is, dan kan je het heel lang volhouden, zeg ik altijd. En dat is, tussen ons is het gewoon perfect.
0: Ja. Ja, en hoe heb je dat geregeld thuis? Je bent echt veel weg. Je hebt heel veel optredens staan.
1: Ja, hoe heb ik het geregeld? Ja, eigenlijk wij zijn eigenlijk samen in ons leven gegroeid. 18 jaar geleden was ik nog niet, zeg maar, Jeffrey die ik vandaag de dag ben. Schreef ik ook nog geen liedjes. Ik trad wel eens een keer op in de kroeg op de hoek natuurlijk. En je groeit samen eigenlijk in het leven. Dus ook samen in mijn carrière. En eigenlijk gaat dat gewoon fantastisch.
0: Ze heeft het allemaal meegemaakt, die stijgende lijn.
1: Alles heeft ze meegemaakt. En ze wacht nog elk weekend op me. Dus
0: kijk,
1: heel blij mee.
0: Nou, dat is toch een... Dat is wel heel leuk. Helemaal.
2: Ja, ik smelt helemaal. Ja. Ja, ik hou gewoon...
0: Dit ken jij niet, hè?
2: Nee, dit ken ik niet. Nee. Misschien ken jij nog iemand.
0: We gaan er even over nadenken. Zometeen dus Jeffrey Hezen met zijn nieuwe single Loco Live bij Radio Noordzee. Maar nu eerst Edcilia, Hemel en Aarde hier op Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Jeffrey Heesen, want die staat klaar om zijn nieuwe single te gaan spelen. Loco heet hij. Maar Jeffrey, voordat je los mag gaan, we zijn nog even benieuwd naar welke dingen jou het meeste loco maken. Dus Estelle doet even een flitsronde met je.
1: Ja, nou, een overvolle trein of een vertraagd vliegtuig?
2: Oeh, ja, vertraagd vliegtuig vind ik ook vervelend.
0: Ja.
2: Overvolle trein denk ik toch.
1: Ja, ja. Hè? Ja. Iemand die te langzaam voor je loopt of te dicht achter je loopt?
2: Te dicht achter me loopt. Een beetje schop maar achter zo.
1: Iemand die op je ligt of onder je ligt? Nee, oh, grapje. Nee. Een natte sok of een steentje in je schoen?
2: Een steentje in mijn schoen.
1: Je telefoon op 1% batterij of een hele slechte wifi-verbinding?
2: Oeh, die is wel heel pijnlijk, denk ik. Slechte wifi-verbinding, denk ik.
1: Ja,
0: ja. Jij 1% zeker.
1: Kruimels in je bed of haren in het doucheputje?
2: Kruimels in mijn bed.
1: Een kapotte roltrap of een lift die op iedere verdieping stopt?
2: Een lift die op iedere verdieping stopt.
0: Ja, inderdaad. Dat vind ik ook, Jeffy. Nou ja, de laatste.
1: En dan de laatste. Een interview dat te snel wordt afgekapt. Of een presentator die je te lang ophoudt voordat je gaat zingen.
2: Een presentator die je te... Helemaal niet, hoor.
1: Met alle liefde.
2: Nee, helemaal.
0: Helder. We scheiden mee uit. We gaan naar jou.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
11: De vriendelijke specialist DA.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja. Van Jumbo.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Weer. Het is bloedheet vandaag. In 8 provincies geldt code rood. En vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. Dus zorg dat je vandaag goed blijft drinken, ook als je geen dorst hebt.
24: Zo is het.
23: En in het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien. Daarna iets minder warm.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Is druk.
3: Ja, er staan momenteel 14 files en dit zijn de drie langste. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je een half uur vertraging tussen Kootwijk en Hoenderlo. Dan de A50 richting Arnhem. Daar sta je een klein uur stil voor de Maasbrug. Nou, sterkte daarmee. En als laatste op de A50, maar dan richting Os. Daar 20 minuten vertraging tussen Ewijk en Bankhoef.
22: Dankjewel, Estelle. Straks meer Jeffrey Heesen live hier in de studio. Maar nu eerst, hij hoort bij mij.

0: Jeroen van der Boom hier op Radio Noordzee. En wie er hier nog steeds bij ons in de studio staat, dat is Jeffrey Hezen. Die gaat zo een liedje spelen. Eigenlijk 10 jaar na je doorbraak is die uitgekomen. Vorig jaar nu. Dat zeg ik goed, hè?
1: Dat zeg je helemaal goed, zeker.
0: Als we nou nog eens 10 jaar vooruit zouden kijken, waar sta je dan?
1: Ik hoop eigenlijk wel dat ik een heel pakketje vol heb gezongen, zeg maar. Dus alle grootste zalen en daar gaan we wel voor eigenlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En noem maar eens eentje dan. Echte droom?
1: Zeg
0: het maar.
1: Johan Cruijff Arena, ja, dat moet het toch wel zijn.
2: Ja, natuurlijk. Ik kan niet anders verwachten.
1: Als het dan toch zijn. Ja.
2: Maar als je zou moeten kiezen tussen alleen maar schrijven of blijven zingen?
1: Ja, die kan ik echt niet. Nee, dat gaat niet. Schrijven op zich, dat is mijn passie, dat is mijn leven. Maar dat is zingen ook. Dus eigenlijk moet ik gewoon voor beide kiezen. Dus ja. Van niets iets maken in de studio en daarna op het podium dat mogen doen. Dat hoort gewoon samen.
0: Ja, in jouw geval zeker.
2: Ja, dat is een beetje reis met curry, zo zie ik het ook.
1: Nou, ja, precies dat, ja.
0: Nou ja, over 10 jaar, binnen 10 jaar dus die Johan Cruijff Arena. Maar even iets, zeg maar, dichter bij de toekomst. Wat kunnen we van jou verwachten?
1: Nou, we zijn bezig voor volgend jaar een theatertour. Het wordt waarschijnlijk wel eerst een Brabantse theatertour. Ik ben natuurlijk een Brabander. En vanuit Brabant gaan we deze kant op.
0: Ja, Brabant, het hart van Europa, toch?
1: Ja, ja. We hebben begin september hebben we een show met de band in Natuurtheater de Kersouwen. Die is helaas uitverkocht voor de mensen die wilden komen. Jullie zijn wel van harte uitgenodigd. Moet je wel over het hek in klimmen, maar wordt gezellig.
2: Ik ben vaak over hek in geklommen.
1: Nee, dus we zijn lekker bezig met die show op aan het bouwen, zeg maar. Dus heel veel nieuwe muziek, heel veel leuke nieuwe samenwerking. Mag ik nog niks over vertellen, maar ik kom vanzelf weer bij jullie op de koffie.
0: Nou, dat is bij deze dan afgesproken. Volgens mij ziet de toekomst er rooskleurig uit voor jou, ook voor ons. Want je staat hier gewoon nog bij ons in de studio en je gaat hem spelen. Is het een droom, dames en heren?

0: Ja, stel, zeg het maar.
1: Nou,
0: is het een droom of is het waar?
1: Voor mij een droom.
0: Ja, wat hebben we van je genoten, jongen. En alle succes wat je toekomt. Het is je gegund. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: hier op Radio Noordzee. Ja, ja. Wat een middag, jongens.
1: Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Ja, ja, dat was niet goed, man.
0: Nou, ja, en dan moet je stoppen. Op je hoogtepunt.
2: Ja, dat was gelukkig niet zo heel erg lang.
0: Ja, precies. Nee, 10 september zijn we pas weer terug. En ja, met liefde geven we het stokje weer over.
2: Ja, tuurlijk.
1: 10 september?
0: Ja. Ja.
1: Krijgen wij ondersteuning vanuit het bedrijf om het gemis een beetje op te vangen? Of hoe gaan we dat doen?
2: Een beetje hulpverlening of zo?
1: Ja, een beetje mentale coaches, hoe gaan we dat doen?
3: Ja. We hebben mijn coach.
0: We hebben toch een WhatsApp-groepje?
1: Oh ja, ja, dat is waar.
0: Stichting Correlatie. Ja.
2: Hey, ik zat net even op vreedbuienradar te kijken, maar de bitterballen zijn onderweg. Het is vrijdagmiddag, hè? Ja. Lekker, man.
0: Ja, nee, sinds ik hier werk ben ik alweer een paar kilo's aangekomen. Ja, door die bitterballen.
1: Ja, je gaat hier nooit met honger naar huis, nee.
2: Dat is.
0: Hé, hey, wat staat er allemaal op het programma? Wat een middag, joh.
2: Ja, wij gooien natuurlijk altijd op vrijdagmiddag even dat Noordzee-cafeetje open. Ja. En daar staat rond 5:10, denk ik.
1: Joey Nicolai op de bühne.
2: Sowieso de tap aan, maar we zetten Joey Nicolai, ons ook aan. Vandaag, zetten we ook gewoon even aan. Ja. Om het weekend een beetje feestelijk in te luiden.
0: Wat leuk.
2: En we hebben Menno Aben later vanmiddag ook eventjes. Die komt zijn nieuwe track zingen. En bellen we met de United States of America.
0: Oh, ja, met niemand minder dan...
2: Yves Berendsen. Yes. Oh, Yves, die staat daar natuurlijk tussen de oranje supporters.
0: Hey, heb je die beelden gezien? Ook weer in Kansas gisteren. Die hele straten vol oranje.
3: Ongelooflijk. Ja, geweldig. Maar ook die Amerikanen, hè, die zeg maar gewoon in een oranje t-shirt.
0: Ja, wij staan er goed op bij die Amerikanen.
2: Ja, wij
3: Hollen. Hollanders zijn toch gewoon van links naar rechts. Ja. We zien gewoon hele straten.
1: Het leuke is, maar 10% of een derde van iedereen die daar in die oranje mars meeloopt, is Nederlands. De rest zijn gewoon Amerikanen die een oranje shirtje hebben aangetrokken. Ja. En die denken hossen.
2: Ze houden van de Orange Army. Ze zijn gek op die lui. Dat is
0: ja,
2: mooi,
0: echt mooi. Mooi visitekaartje wat we daar weer afleveren.
1: Ja, absoluut.
2: Dus, ja. Maar ja, gaan we kijken dan maandagnacht om 3:00? Dat is dan even de vraag.
0: Nou, dat is niet de vraag. De vraag is, hoe ga je het kijken? Ga je daarvoor slapen? Ga je daarna slapen? De dag daarna hebben we natuurlijk hier de dag van het Nederlandstalige.
2: Ja, ook dat nog, ja.
0: Kleine oogjes. Gelukkig zitten we op de radio.
2: Hey, joh, dat komt allemaal wel goed. Maar het is wel hartstikke mooi. En Marokko is natuurlijk een geweldige tegenstander.
1: Ja.
2: En het leuke is, dat natuurlijk veel vrienden van elkaar. Van het Nederlands wel.
0: Ja, ze kennen elkaar goed.
2: Ja, dat is een geweldig leuk.
0: Ze kennen elkaar goed. Even nu, even geen vrienden, daarna weer wel.
2: Dan wel.
0: Want we moeten deze natuurlijk wel winnen.
2: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Die moeten we pakken.
0: Yes.
2: Lekker, man.
0: Lieve vrienden, we geven met liefde dus een stokje over. Ik zei het al. Estelle, een hele fijne vakantie. En je weet het.

0: Radio Noordzee.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. Kessie.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu stil vanwege stikstof. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette. De ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want daar is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: Geen code rood op de weg, er zijn namelijk maar 11 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo, 9 minuten. De A4 Dinteloord-Antwerpen voor Bergen op Zoom, 9 minuten. En de laatste is de A35 Almelo-Enschede voor Enschede-West. Daar is een ongeval gebeurd. Die vertraging 27 minuten.
5: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu René Verkerk.
8: Radio Noordzee.
9: Let op.

0: Hilvers.
1: Hoi, geen cent te veel. Dat zijn de mannen van Bluff in de middagshow bij Radio Noordzee. En aan de kust. Ja, code rood jongens, vandaag door de hitte.
2: Ja.
1: Voor het eerst in de geschiedenis.
2: En wij waren erbij.
1: En wij waren er gewoon bij.
2: Ja, ja, ja.
1: Bij de horrorzomer van 2026.
2: Nou, over 50 jaar vertellen we dat aan onze kleinkinderen.
1: Ja, toch? Ja, ja, dat is het. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Maar de dappere strijders zijn weer in Hilversum gekomen om
2: ja,
1: toch de miljoenen vandaag weer te kunnen vermaken natuurlijk. Ja.
2: Dan is het over. Nodig.
1: Dan is het ook nodig. Ja. We hebben massaal de gordijnen dicht gedaan tegen de zon, waardoor heel Nederland er een beetje uitziet alsof we met z'n allen illegaal wiet kweken. Zo ziet het er nu een beetje uit. Een koude literfles kraanwater op dit moment op de zwarte markt. Meer

0: Dat is voor mij ook een verrassing.
1: Ik voel me wel een klein beetje paniek op.
0: Eerlijk is weg, joh. Wat maakt het uit? Hey, zwembadjes, ventilatoren en airco. We zoeken ons allemaal rot naar manieren om af te koelen deze dagen. En eentje waar je niet zo snel aan zou denken, dat is de Oude Kerk in Delft.
2: Oh.
0: Ja, de Oude Kerk in Delft. Daar is het namelijk heerlijk koel binnen. En daarom is iedereen er de komende dagen van harte welkom voor slechts een eurotje.
2: Dat is niet duur.
0: Dat is helemaal niet gek. Dus voor een eurotje kun je daar lekker... Ja, dat is
3: nog
0: op de een of andere manier schijnt het daar cool te zijn. Hè? Ik weet niet of je dan nog wat moet roepen of zo. Van,
3: moet je wel weer.
0: Vergeef me, vader. Ik ben hier niet voor de zonde, maar voor de airco.
3: Bieg maar op.
0: Ik denk dat die dikke middeleeuwse muren... die laten natuurlijk helemaal
2: niet door. En die koude stenen vloeren.
0: Dat zal dat
4: een grafkelder eronder.
2: Ook lekker goed.
4: Daar zal toch niet warm zijn.
0: Hey Menno, ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Ja hoor. Je straalt alsof het weekend al is begonnen. Hè? Jouw biologische klok staat in de hoogste versnelling ook bij 800 graden Celsius buiten.
3: Ja.
0: Jij bent de uitvinder van de positiviteit met een ingebouwde volumeknop. Die standaard op 200% motivatie staat. Onze eigen Menno!
5: Raadsel.

0: Nee, ja, maar dat is dus wel aan de hand. En heel Eindhoven op haar achterste benen natuurlijk. Ja. Hè? Rosa moet dus ontslag nemen omdat ze met zwangerschapsverlof... uiteindelijk, hè, natuurlijk. Je kan niet door blijven werken.
1: Nee, inderdaad. Ik hoop dat ze weer aangenomen wordt.
0: Dat zou mooi zijn, voor Rosa ook. Menno, de perfecte lekkernij nadat je de zak hebt gekregen.
1: Dat je de zak hebt gekregen.
0: Ja. Perfecte lekkernij.
1: Lekkernij, chips.
0: Nadat je de zak hebt gekregen.
2: Nadat.
1: De uitkerings... Gebakje, uitkering.
0: Bijna goed. Als dat een antwoord was.
1: Een baalsnikker? Ik weet het niet.
0: Nee, Menno, het is de ontslagroomtaart. Hey, ik wil het nog even hebben over die Ghanese medicijnman.
2: Oh ja.
0: Kwaku Bonsam heet hij.
2: Oh, je kent hem niet.
0: Hij heeft de vloek namelijk op de Engelse Harry Kane teruggedraaid.
2: Oh.
0: Hij beweerde eerder ervoor te hebben gezorgd dat de spits niet zou scoren tegen Ghana. Dus hij heeft nu de vloek teruggedraaid. Dus de volgende wedstrijd kan...
1: Doet hij dat ook weer met een regendansje? Dat hij dat kan terugdraaien?
0: Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij heeft in ieder geval gezegd... bij de volgende wedstrijd kan Harry Kane gewoon rustig scoren. Dus gelukkig maar. Allemaal weer gefixt door deze Nana Kwaku Bonsam.
2: Nana.
0: Menno, welke goeroe heeft een apenstaartje in zijn naam?
1: Welke goeroe?
0: Welke goeroe heeft een apenstaartje...
1: Het raket.
0: In zijn naam. Het raket.
2: Het raket in het kabinet.
1: Nou, ik weet het niet. Nee.
0: Dat is lastig, hè?
1: Ja.
0: Zal ik het zeggen?
1: Ja.
0: E-mail ratelband.

0: mijn hart op de achterbank.
1: Dat is nieuwe muziek van Tessa June op Radio Noordzee en Achterbank. Jij hebt nog een beetje plezier om het antwoord van Menno tijdens de raadsels van zojuist.
2: Maar dan zit je hier dus en dan wordt je een vraag gesteld en dan is een van de woorden die in je hoofd opkomt baalsnikker.
3: Baalsnikker. Je bent ontslagen. Ja. Hier heb je een baalsnikker.
1: De perfecte lekkernij nadat je de zak hebt gekregen.
3: Het raket. Oh nee, dat was een andere.
1: Is het een baalsnikker? Dat vind ik wel. Dat is goed, hè? Dat is mooi, hè?
2: Dat is toch van zo.
1: Maar als dat het antwoord zou zijn, dan zou er toch helemaal niemand lachen over.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Nou ja, alhoewel. Wij lachen wij wel, er wij wel een paar minuten om natuurlijk. Ja. Hey, de 40-urige gijzeling zit er zo goed als op. En laten we heel eerlijk zijn. Ja.

0: Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: Ja, de wekelijkse transformatie van vermoeide werknemer naar weekendkrijger is begonnen, Nico.
3: Ja, tof, hè?
2: De magische grens bereikt het moment waarop onze productiviteit officieel daalt naar het niveau van een soort luiaard op vakantie misschien wel. Als je heel stil bent, dan hoor je de ijsblokjes rammelen in de glazen. Het gevreesde vrijdagmiddagsyndroom heeft dan toch toegeslagen.
3: Heerlijk.
2: Ja. Oh. Fijn, man. Ja. Hey, wetenschappers hebben jarenlang gezocht naar het ultieme medicijn tegen een saai feestje. En geloof het of niet, vanmiddag is dat medicijn in het huis van de Hollandse heer.
3: Ja, echt. Ja.
2: Zijn aanstekelijke glimlach is verzekerd voor een miljoen. Hij geniet harder van het leven dan een goudvis in een kom vol bako. En als je een slecht humeur hebt of een acute allergie voor gezelligheid, dan is dit het moment om de tent te verlaten. Want kijk ermee staan, onze eigen Joey Nico.
4: Hey, gezellig, jongens.
2: Zo, Joey, welkom, jongen.
4: Ja, heel leuk dat ik er mag zijn.
2: Geen hitteberoerte opgelopen op weg naar Hilversum?
4: Nou, wel. Maar gelukkig zit er airco in de auto, dus daar zijn we heel blij mee.
5: Dat scheelt een hoop, hè?
2: Ja, jij was onlangs buiten natuurlijk om zeg maar hier binnen te komen. Hoe is het nu? Zeg maar even een kleine weerupdate.
4: Nou, het is nu gewoon 38... Yo, ik kan ook het weerbericht gewoon
5: even doen.
2: Ja,
5: wat jij wil.
2: Ja, kun je even het weerbericht voorlezen?
4: Nou, dames en heren, het is vandaag 38 graden. het is bloedje heet.
2: Ja, ik zei net al tegen de jongens hier, als ik... Ik ben natuurlijk wel op leeftijd al. Maar als ik voor zevenen het loodje leg,
5: ja,
2: dan het is zo heet buiten. Jullie hoeven alleen maar bij de crematie de administratiekosten te betalen. Ja. Dat is echt maar normaal, hè? God, man, man. Hé, Joey, leuk dat je er bent. Jij gaat voor ons twee tracks zingen vandaag.
4: Jazeker.
2: Zometeen in het volgende half uur doe je kroegtuigen. Maar we beginnen met Tinto de Verano, hè?
4: Jazeker.
2: Ja, en als we daaraan denken, ja, dan denken we ook een beetje aan vakantie, zon en terras. Nico, jij bent binnen dit team de expert wat drankjes betreft.
3: Zeker.
2: Wat is het?
3: Tinto de Verano, dat is eigenlijk rode wijn. Het is gekleurd voor de zomer. Ja. Hè, Verano. Dat is eigenlijk rode wijn met een beetje spa-roodachtig.
2: Okay.
3: Oh, ja. Het tankt heel lekker weg.
4: Okay. Een echte kenner, ik hoor het al.
3: Zeker, klontje erin en gaan.
4: Ja. Ja. Nou, volgende week komt het liedje pas uit. Dus ik ga hem voor het eerst hier doen bij jullie, jongens.
5: Kijk nou.
2: Nee, die primeur hebben, wat een eer, jongen.
4: Ja.
2: Nou, we gaan er eens even lekker voor zitten. En het is de perfecte tune om het tropische weekend in te gaan, toch?
4: Absoluut, voor mij wel, hoor.
2: Tinto de Verano, dames en heren, Joey Nicola!
4: Yeah!

0: Niet normaal zeg, wat een goed begin van het weekend is dit.
1: Ja, voor mij ook hoor, jongens. Heerlijk.
0: Tinto de Verano, voor een week of twee zei je, dan is hij officieel uit.
1: Nee, 3 juli, volgende week.
0: Oh, lekker. Even geduld hebben, maar dit was zeg maar eventjes om iedereen alvast op te warmen. Hè?
1: Klein voorproefje.
0: Wat is jouw favoriete drankje eigenlijk, Joey?
1: Ja, het zou nou raar zijn als ik geen Tinto de Verano
0: Ja, we kunnen Nico zo meteen even liever aankijken of hij hem maakt. En anders,
2: een maken.
0: Anders moeten we het doen met een lauwe Fanta van Cola Zero.
1: Dat is ook goed.
0: Hey, nu is de wereld natuurlijk heel klein, dus ik wil het je toch even vragen. We hebben hier natuurlijk meer Nicolais gehad, die van achteren Nicolai heette.
1: Ah ja.
0: Is het familie?
1: Nee.
0: Het is geen familie.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, het is echt geen familie.
0: Nee, wat grappig is dat.
1: Ja jij bedoelt Ruben, denk ik. Of
0: nee,
1: Danny.
0: Nee, Danny.
1: Ja, Danny. Nee, als ik hem zie, zeg ik wel altijd, hey pa, maar het is geen familie.
0: Het is, puur toeval. Het is puur toeval. Hey, leuk dat je er bent. Nou ja, die lauwe cola zetten we even voor je klaar. En dan doen we zo meteen ook nog even voor het sfeertje de kroegtuig nemen.
1: Helemaal lekker.
0: Lekker.
1: Tot
0: zo meteen meer met Joey.
3: Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. Dat moet vereeuwigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele

Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl. De prijs

0: 20. Altijd laag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Vannacht is het droog, vrij helder. Temperatuur tussen 20 en 24 graden. Ja, het wordt een plaknacht.
6: Wordt het een officiële plaknacht?
5: Ja, plakzakkennacht.
6: Lekker.
5: Morgen blijft het heet met 29 tot 38 graden.
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: 9 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2, knooppunt Empels in Michelsgestel. Voor Sint-Michelsgestel, de hoofdrijbaan. Daar heb je 26 minuten vertraging. De A35, Almelo-Enschede voor Enschede-West. Door een ongeval 25 minuten. En de laatste is de A50, Os-Apeldoorn voor Waterbergen. Daar is je vertraging een kwartier.
5: Het is 4:30 geweest. En daar zit onze eigen Tinto, de Verano-kenner.
7: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
5: Met Nicola Ruijs.
8: Ja, het kabinet is net met de nieuwe maatregelen tegen stikstof gekomen. En het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar... een kwart minder stikstof mag uitstoten. En één voordeel daarvan wel is dat volgend jaar kunnen alweer kleine bouwprojecten van het slot.
9: Ja, of dan moet iemand een kikker zien op de bouwplaats. Dan wordt het even uitgesteld, ben ik bang, hè, natuurlijk.
8: Dus de gestreepte rugsalamander.
9: Ja.
8: Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt hard op. In nog geen dagtijd is het aantal doden meer dan verdubbeld. Zijn er nu bijna 600. Ja. Een Nederlands team van 65 mensen en 8 honden zijn op pad om vermisten te zoeken.
9: Maar het is echt wel behoorlijk geweest.
8: Meer dan 50.000 vermisten nog. Hè?
9: Wij spraken gisteren met iemand op Curaçao vanwege de wedstrijd natuurlijk. En ze hebben dat, en daar ligt 80 kilometer tussen, want het zijn de overburen natuurlijk, hebben dat daar gewoon echt zeer duidelijk gevoeld ook.
8: Dus ja, dat snap ik wel.
9: Dat is echt bijzonder.
8: Heel heftig.
9: Ja, heftig. Zeer heftig.
8: Ja, ander nieuws. In China is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking gevlogen. Ooggetuigen hadden foto's ervan op sociale media gezet. Maar de Chinese overheid haalt die steeds weg.
9: Okay.
8: Ze willen namelijk niet dat het lijkt alsof er iets mis is gegaan.
9: Ik begrijp het heel goed. Alleen leg ik niet helemaal de link met de Hollandse hoofdpunten.
8: Nee, dat is waar. Het stond op Hives.
6: Maar dat is wel Holland.
8: Juist.
9: Ja, dat is ook zo. Zeg, lekker.
8: Ik heb wel wat nieuws nog uit Nederland.
9: Ja, doe het even.
8: Anders.
9: Oh, heb je nog even... Kijk er even voor zitten. Wacht eventjes.
8: Ik weet niet of je hebt gemerkt, maar het is een beetje warm.
6: Is het warm?
8: Buiten.
9: Is mij eigenlijk helemaal niet...
8: Mocht je dat allemaal nog gevoeld hebben. En steeds meer huizen in Nederland staat nu in airco. Inmiddels hebben 1,7 miljoen mensen er eentje. Dat is 1 op de 5 huishoudens. Maar dan is natuurlijk de vraag voor onze Hollanders, wat kost dat als je kijkt naar stroomverbruik?
9: Ja, wat kost
8: dat? Dan neem ik even een mobiele airco als voorbeeld, die een week lang 10 uur per dag draait.
9: Ja.
8: En 's nachts dus eventjes niet. Wat denk je dat het kost aan elektriciteit? Is het waard of niet?
6: Ik denk dat je al gauw 5 euro kwijt bent qua stroom.
8: Voor een week?
6: Nee, per week. Nee, dan ga je denk ik wel richting de 35 euro. 5 euro per dag.
9: Jij zegt 35 euro.
6: Ja.
8: Ik zeg 22.
9: Jij zegt, 22 euro.
8: 22 euro ben je kwijt. Dus dan is het de vraag, vind je het waard om voor 22 euro lekker iedere dag koud in bed te liggen?
9: Ja.
6: Nou ja, goed, als je anders elke nacht gewoon naar de haaien bent omdat het zo warm is en je moet de volgende dag vroeg opstaan of weet ik veel wat, dan is het wel waard, toch?
9: Nico, ik heb nog wel wat telefoonnummers voor je. Als je die naast je bed ligt, heb je het ook de hele nacht koud.

0: Helen en René Vroger, Radio Noordzee en hoe de liefde gaat. Komende dinsdag van de partij, dag van het Nederlandse lied, natuurlijk bij ons in het programma. En komt hij met, volgens mij met de hele familie.
1: Met Danny en met Maxime, komt hij gezellig.
2: Ja man.
0: Ja, maar denk jij dat we ze kunnen verleiden om zeg maar met de hele familie één René Vroger tune te laten zingen?
1: Wat zou de familie Vroger daarvoor, hoe kunnen we ze overhalen? Wat zouden ze van houden? Ja, maar dat hebben ze al.
0: Sympathie misschien.
2: Of iets te eten.
1: Of bittergarnituur. Joey die wijst hier naar de bittergarnituur. Oh, dat kunnen we ook doen, ja.
2: Renéetje lust dat wel, hoor. Ja, althans, dat denk ik. Als
0: is het een goed bittergarnituurtje, Joey?
3: Ik weet het nog niet. Ik heb het nog niet geproefd, jongens.
0: Waarom niet?
3: Ja, ik ga zo meteen toehappen.
1: Heb jij kroegtijger wel eens met een hete kaassoufflé in je mond gezongen?
3: Nou, dat klinkt heel raar, kan ik je vertellen.
0: We gaan het zo meteen gewoon horen.
4: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja hoor, hijgend als een hond heb je het einde van de werkweek weer gehaald. Klagen er veel mensen over het warme weer, Joey, buiten op dit moment? Of valt het allemaal wel mee?
3: Nou, ik heb niet heel veel mensen gesproken, want ik rende met een bloedgang de airco weer in hier binnen.
0: Dat is wel lekker, hè? Nou, laat ik het zo zeggen, zolang je gouden ring niet is gesmolten, niks aan de hand, hè?
3: Nee, dan gaat het nog
0: dan
3: goed.
0: Dan gaat het nog de goede kant uit. Hé, wat is jouw allerbeste kroegverhaal eigenlijk?
3: Zo. Nou, toevallig zit ik het gisteren had ik een optreden. Ik vertel het net aan die jongens. Ik had gisteren een optreden bij een nieuwe vestiging was geopend van een karaokebar in Amsterdam. Ja. En nou, je werkt keihard om je eigen liedjes overal te zingen. Maar die mensen zeiden, we willen niet dat die eigen liedjes zingen.
0: Nee.
3: Dat is wel een mooi compliment. Dus, ja, nou goed, hebben we toch maar één keertje kroegtijger stiekem erin geklapt. Maar dat was gisteren. Ja.
0: Kroegtijger is een beetje natuurlijk een ode aan de feestganger die op de bar of boven op de tafel staat. Wat is volgens jou het geheime recept van een echte Nederlandse kroegtijger? Wat moet zeg maar diegene in zich hebben, een echte kroegtijger?
3: Ja, een echte kroegtijger moet natuurlijk een gezelligheidsdier zijn. Ja. En ik denk ook, dat is zeg maar iemand die om 4 uur 's nachts opbelt. En dat je die gewoon uit bed belt en dat die gewoon rechtstreeks de kroegje gaat.
0: Daar
3: ik denk
0: zit,
3: dat er echt een is.
0: Daar zit hij, Nicola Ruis.
2: Hoi, Jelme. Dat is gezellig.
3: Ja. Straks even nummers uitwisselen. Ja,
0: dat is hem.
2: 5 mag ook.
0: Wij hebben alleen maar gezellige mensen hebben we verzameld. Onze Lisanne van de redactie is altijd in een goede bui. Nou ja, Nico is altijd goed. Onze Radio 10-collega Ed en Diergaard is altijd in een goede bui.
2: Ja, altijd blij.
0: Menno Abe, die zometeen ook 2 tracks komt zingen.
3: Ook heeft altijd in een goede bui.
0: Altijd prima, weet je, prima. We hebben uitsluitend gezellige mensen verzameld om met jou samen het weekend in te gaan, Joey.
3: Lekker.
0: Ja, toch?
3: Ja, echt wel.
0: Gaan we hem doen.
3: We gaan hem doen.
0: Lekker, jongens.

0: helemaal. Joey Nicolai in de house vandaag. Hoeveel kroegen ga je nog zien, Joey, dit weekend, denk je?
1: Dit weekend denk ik nog wel een stuk of vier, hoor.
0: Ja, heb je druk,
2: kroegtijger?
0: Ja, ja, lekker man.
3: Ik bel je om 4 uur voor
1: nee,
3: de vijfde.
1: Niet om te treden, jongens.
0: Nee, om een beetje
1: vrije tijd. Nee, we gaan wel optreden lekker dit weekend. Dat is helemaal top. Ja, gelukkig wel. We mogen een paar keer op pad vanavond weer en morgen. Dus helemaal top.
0: Lekker man.
1: Ja. Heerlijk. Mooiste wat er is.
0: Zo is het. Hey, tof dat je er was. En fijn dat we met jou deze vrijdag het weekend mochten beginnen. We gaan het nooit vergeten.
1: Nou, ik
0: echt
1: ook
0: nooit
1: niet.
0: Vergeten. Dank je wel. Dames en heren, Joey Nicolai.
1: Dank je wel.
0: Wel thuis. Goede reis naar Purmerend, denk ik.
1: Jazeker. Klein stukje maar.
0: Klein stukje maar.

0: 30. Altijd laag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Nieuw!

0: sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Na jaren is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten, maar de industrie en het vervoer moeten ook meedoen. Het moet weer ruimte geven om woningen te bouwen. Eind volgend jaar moeten we dat al gaan merken, zegt het kabinet. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. Een Nederlandse reddingsteam is vanmiddag vertrokken naar Venezuela. Met speurhonden gaan ze mensen zoeken die onder de puin liggen. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En over eventuele slachtoffers ook niet. En code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. En het is voor het CBR reden om dan ook de rijexamens te schrappen. Het geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was in meer provincies dan morgen. Het is uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. Kan dan plaatselijk veel regen naar beneden komen en vannacht is er maar weinig afkoeling. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: Met nog 6 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. Daar is je vertraging 11 minuten. De A2 knooppunt Empel, Sint-Michielsgestel. Die weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En dat allemaal naar aanleiding van een eerder ongeval. Je vertraging 9 minuten. En de laatste is de A59, Zonzeel-Os voor Waspik. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 13 minuten.
5: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Artje Hoogkamer en Billy Dans. En hey Gappie, doe mij nog maar een sappie. Zo jongens, hebben we net Joey Nicolai al gehad, waarmee wij vrolijk het weekend in zijn gegaan. Weet je, en Joey is de deur nog niet uit en vloep, de volgende komt al gewoon weer binnenstappen.
1: Ja, ja.
0: Is de man met een stem als een warme deken en een gezicht dat zo op een poster in een tienerkamer kan.
1: Kijk eens aan.
0: Hij bewijst dat je geen 40 hoeft te zijn om te klinken alsof je 3 echtscheidingen en een midlife crisis achter de rug hebt.
1: Nee hoor.

0: Goedemiddag.
1: Zo, jongen. Hé.
0: Gaat het goed?
1: Ja, goed. Nee, maar ik heb beter jou vragen.
0: Goed.
1: Niet bevangen door de hitte.
0: Gewoon een beetje rustig blijven.
1: Ja.
0: Dan komt alles goed, toch?
1: Heb jij vannacht de wedstrijd gekeken, of niet?
0: Ik heb eerst zelf gezien.
1: Ja.
0: En normaal wil ik altijd alles wel zien. Maar ja, ik vond het wel mooi gisteren.
1: Of
0: had ik het wel gezien.
2: Maar Marokko, Ron, die beginnen om 3 uur.
3: Ja, die gaan we kijken, toch?
0: Ja,
3: Lekker zetten.
0: Ik moet dan werken tot 2 uur 's nachts in Bouillon. Dus ja, ik ben dan om 3 uur thuis. Dus ja, dan ga ik hem ook
1: wel aan. Ja, natuurlijk. Hey, Nederlandse volksmuziek zit natuurlijk vol drama. Je bent zelf, ik zei het al, het jaar 2000. Dus je bent nog hartstikke jong. Maar je zingt af en toe alsof je een faillissement persoonlijk hebt meegemaakt.
0: Gelukkig niet.
1: Waar haal je gewoon al die mooie levenservaring vandaan?
0: De hele goede schrijvers natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, je kijkt ook wel een beetje naar anderen, denk ik. En dat haal je dan allemaal stukjes van weg.
1: Ja.
0: En dan maak je samen iets eigens van.
1: Precies zoals wij dit programma eigenlijk ook maken.
0: Ja.
1: We luisteren gewoon alle leuke shows. En denken, de schijners.
0: Ja,
2: een soort copycat.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Je gaat zo meteen leuke twee tracks doen.
0: Ja, zeker
1: de track
0: weten.
1: Waar je natuurlijk hartstikke beroemd mee werd. Lang levende liefde. En voor jou betekent liefde niets. Is de track die net uit is? Drie weken of zo?
0: Nee, 2 weken nu.
1: 2 weken.
0: Ja, toch? Ja.
1: Hey, als we nu, Nico zit naast je. Stel dat Nico jouw telefoon afpakt.
0: Ja.
1: En je Spotify geschiedenis zou bekijken.
0: Ja.
1: Welke track staat er dan bovenaan van? Hits waar je eigenlijk kapot voor moet schamen.
3: Guilty pleasures.
0: Ik weet niet of je daarvoor moet schamen, maar ik luister heel veel Spaanse muziek.
1: Oh, echt?
0: Ja, Marc Anthony en zo.
1: Iglesias
0: vind ik top.
1: Oh, ja, Julio is leuk.
0: Vind ik echt super.
1: Ja, dat is heel leuk. Zeg, weet je wie er morgen gaat trouwen?
0: Wie gaat er morgen trouwen?
1: Henk Dissel.
0: Is het zo?
1: Ja. Henk Dissel.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, hij gaat
0: morgen lachen.
1: Morgen is de grote dag. Dus wij dachten, we moeten even een Henk Dissel moment doen vandaag in het programma.
0: Heeft hij lekker weer erbij?
1: Ja, zeker. Zeg. Hij heeft alles wat hij erbij heeft is lekker, kan ik je melden.
3: Dat doet hij goed.
1: Ja.

0: wordt gewoon echt een leuke, leuke vlotte plaat.
1: Absoluut.
2: Ja, ja, ja.
1: Doet hij goed.
2: Ja. We hebben Menno Aben in het Huis van de Hollandse Hits staan vandaag. Menno, het is onoverkomelijk, het gaat een keer gebeuren. Maar als jij een duet met iemand zou kunnen opnemen, heb jij al voorkeuren daarin of niet toevallig?
3: Nou, ik zit er wel soms over na te denken inderdaad. Ik vind... Ja, ik zou met Kido wel een duetje.
0: Kido van de Graaf.
3: Ja, dat zou ik dik vinden hoor.
2: Ja, ja, geweldig hè. Ja. Ja, die overigens optreedt ook morgen bij Henk Dissel, waar we het net over hadden.
3: Oh, kijk aan, ja.
2: Eigenlijk jouw nieuwe track, die zou perfect aansluiten ook op die bruiloft. Want voor jou betekent liefde niets. Wat betekent voor jou de liefde eigenlijk, Menno?
3: Ja, heel veel natuurlijk.
2: Ja?
3: Ja, zonder liefde is het niet zo leuk, hè?
2: Nee, het wordt een beetje suf allemaal, hè?
3: Ja.
2: Ja. Zeg, je gaat twee tracks doen, onder andere dus jouw nieuwe. Waar begin je mee?
3: Ik begin met Lang Leven de Liefde.
2: Nou, dat is toch leuk.
3: Het gaat alleen maar over liefde, hè?
2: Ja, het gaat alleen maar over de liefde, maar dat zal ook met het weer te maken
0: hebben.
2: Ja, dat is alles wordt mooier, hè? Toch, of niet?
0: Ik hoop het wel, ja.
2: Ja, dat denk ik ook. Dames en heren, Lang Leven de Liefde.

0: blijft toch gewoon een heerlijke tune op dit, hè?
1: Ja, ik vind deze ook top, hoor, vanzelf. Ja. Ook met optredens is dat echt lekker.
0: Ja, doet het goed in het land ook, neem ik aan, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Dat is toch de track waar je eigenlijk ook wat, zeg maar, mee naar buiten bent getreden, hè? Dus eigenlijk...
1: Ja, en die hoorde ik Als ik je heb.
0: Ja, en die was ook leuk.
1: Ja, met de ene optreden vinden ze Als ik je heb leuker.
0: Ja.
1: En met de andere weer Lang leven de liefde. Dat is heel gek.
2: Dus dan doen we ze allebei.
1: Of course.
0: Allemaal.
2: Opgelost.
0: En ook die nieuwe, hè? Die horen we zo meteen nog even.
1: Ja.
0: Maar dat doen we dan zo meteen vlak voordat je dan voor jou betekent liefde niet zingt. Even een rondje luisteraars vragen. Er is een hoop voor je binnengekomen, Menno. Dus
1: okay,
0: dan gaan we zo meteen nog eens eventjes fixen. Zo meteen over pak een meter, een minuut of 20. Dan staat Menno weer in het huis van de Hollandse hits op dat opgepoetste, mooie rood-wit-blauwe podium. En dit is Doe Maar op Radio Noordzee.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf 35 euro krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak... op landbouw.nl.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
18: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
19: Het is 1 minuut over 5:30. Ja, vannacht is het droog, vrij helder. Temperatuur tussen 20 en 24 graden. De nacht wordt echt weer gewoon hartstikke warm, hè?
20: Ja, maar wat is nou uiteindelijk het beste recept? Is het het dekbed uit het deken halen, zodat je alleen onder het deken ligt? Is het met één been buiten het bed? Wat is nou het beste medicijn tegen een plaknacht?
21: Ik lig overal bovenop. Dus niet op mijn vrouw, maar op het bed. En dan een ventilator erop.
19: Okay. Oh ja. Ja, ik lig ook overal. Bovenop, maar dan hoeft het geen 38 graden voor te
21: zijn. Nee, wat ik zeg.
22: Radio Noordzee, verkeer.
20: Hey, het is hartstikke rustig. 3 vertragingen en dit zijn ze. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 10 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor...
21: Duitsland!
20: 8 minuten. En de laatste is de A59. Zonzeel-Os voor Waspik.
21: Waspik.
20: 10 minuten.
19: Oké. Okay. Ja, eens even kijken wat gebeurt in deze mooie warme wereld.
22: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
19: En daar zit hij, Nicola Ruis.
21: Je hebt allemaal Nederlands nieuws. Wat dacht je daarvan? Het werd nog nooit in juni zo warm als vandaag. En vooral in Eindhoven, daar werd het meer dan 38 graden, meldt Weer Online.
19: Ja, ja, ja.
21: Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen nog maar warmer en kan mogelijk de 40 graden daar gehaald worden.
19: Halleluja.
21: Ja, en daarom is in die stad op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege die hitte. Mm. Het concert Bij Ons in Brabant heet dat.
19: Oh ja.
21: Ja, morgen staat er ook nog een concert op het programma met Tino Martin, de Bankzitters, Mart Hoogkamer, Treintje Oosterhuis, en daar moet nog een besluit over worden genomen.
19: Oké, maar ja, dat zal er ook wel afgaan, hè? Want morgen is het niet in één keer 18 graden of zo.
21: Nee, en het schijnt morgen ook enorm te gaan onweren.
19: Ook nog.
21: Ja, en zijn ogen werden al groot.
20: Ah, ik vind dat geweldig. Schijnt dus 2 supercellen om Nederland af te komen. En tornado's ontstaan in supercellen.
19: Ja.
21: Nee, hoopt dat gewoon. Je bent de enige in Nederland die hoopt dat er een tornado komt.
20: Ja, nou, maar niet voor de schade. Weet je, laat het lekker over de Veluwe of zo gaan. Of weet ik wat.
21: Arme hertjes.
20: Niet over Apeldoorn, nee, maar gewoon over de... Maar ik vind, als het echt, echt noodweer is, dan voel je je weer even nietig als mens. En dat je gewoon niks te vertellen hebt.
19: Nou, oké. Nou.
21: Ja, hé.
19: Lijkt me hartstikke leuk.
21: Zo is het.
19: De tornado. Echt gezellig. Leuk het weekend in zo.
21: Ja, en al is die in België geboren. Woont hij in Monaco. Max Verstappen is toch een Nederlander.
19: Ja.
21: Die hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona.
19: Ja, het is erop of eronder.
21: Ja, die auto heeft een enorme upgrade gehad. Hij was steeds 12 kilo te zwaar. Dat is nu gefixt. Hij heeft een nieuwe podium. Hij heeft nieuwe sidepods. Dus dat ding. Het is, als hij het nu niet doet, ja, dan is het klaar voor
19: dit jaar. Dan is het dan gewoon afgelopen. Ja?
21: Dan, is het, ja, dan kan hij gewoon een beetje voor spek en bonen mee blijven doen.
19: Okay.
21: Ja, het is ook wel een beetje een baan voor hem, dit Oostenrijk. Daar heeft hij al 4 keer gewonnen. Het is ook de thuisbaan eigenlijk van Red Bull, Oostenrijks bedrijf. Dus hij won er 4 keer. En er zitten ook altijd heel veel Nederlanders op die muur daar.
20: Schitterend.
19: Ja.
21: Maar dus we gaan het zien. Ja. Het is vandaag vrije training. Morgen is de kwalificatie zondag.
19: En dan zondag de race.
21: Jazeker.
19: Ja, en hoe laat is de race eigenlijk zondag? Weet je dat?
21: Waarschijnlijk om 3 uur.
19: Om 3 uur?
21: Oh ja, dan kun je niet kijken.
19: Dan kun je niet kijken.
20: Waarom niet?
19: Dan liggen we namelijk op het Snekermeer.
20: Met de boot.
21: Ja. Maar dan kan je ook toch kijken. Op de
19: kijken weer telefoontje of zo.
20: Nee, maar dat ik vind dat, ja, weet je, met het WK dat iedereen een beetje het samengevoel heeft, Allah. Maar ik heb er wel een beetje een broertje dood aan dat als je ergens op een verjaardag bent of met vrienden bent, en dat er altijd 1 iemand in de hoek van de kamer op zijn iPhone Formule 1 staat te kijken.
19: Ja, die moet je er gewoon meteen uitgooien.
20: Ja,
21: wegwezen.
19: Ongezellig.
21: Maar thuis kijken.
19: Nico, wat meer in de Hollandse hoofdpunten?
21: Nou, er zijn wat bedrijven die een beetje inspelen op de hitte. Zoals Talpa, waar wij zitten. Ja. Krijg je ijsjes en gratis zonnebrand.
19: Ja.
21: Bioscoopketen Pathé, we kennen hem wel. Die heeft vandaag allemaal extra films ingepland.
19: Allemaal
21: tientallen.
19: Van de Ice Age en zo?
21: Nee, dat dan weer niet. Nee, is vanwege die hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje wilden pakken en van de airco komen genieten. Dat deed ik in Spanje ook toen ik daar woonde. Overdag ging ik lekker in mijn eentje in zo'n zaal zitten.
19: Ja.
21: En dan voor de derde keer Top Gun kijken.
19: Ja, ja.
21: Fantastisch. Ja, veel scholen die zijn dus dicht. En daarom hebben ze vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. Bijvoorbeeld Minions en Monsters.
19: Oh ja,
21: leuk. Zelf een hele goeie.
19: Ja.
21: Toy Story, nummer 5 alweer.
19: Ook leuk.
21: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Spannend. Kan ik je ook aanraden. Dat is echt heel spannend. Ja. En uiteindelijk zit er zo'n open einde. Zit er
20: aan. Oh, dat zul je zelf verzinnen.
21: Ja, en de laatste, dat is dan de film van Rutger, Thomas en Paco. Het
20: Pardon?
21: Tweede deel. Oh. Dat serieus, die gelaagdheid van die film. Ja? Ik heb geen flauw idee waar het over gaat.
20: Nee, dat
21: maar die
20: nee.
21: is.
20: Nee?
21: Ja. Dus ik vind het wel leuk. Dus als je nog wil afkoelen, dan de hele dag en morgen ook nog. Gewoon vanaf 's ochtends zijn alle patés open.
0: Het lijkt me hartstikke. Dat zal een moeilijke keuze worden, Nico.
21: Of we kunnen ook gewoon blijven. Doen we ze allemaal.
0: Ja. Nee, maar ja, je kunt natuurlijk gewoon op het terras gaan zitten met een parasolletje erboven en een verkoelend drankje.
21: Ja?
0: Of lekker in een bioscoop naar Dickie Dick zitten kijken.
21: Ik denk dat we voor het terrasje gaan.
0: Dat denk ik.

0: Het is Jeroen van der Boom.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En Luchtballon in de middagshow, vlak voor het weekend, hebben wij Menno Aben te gast in het huis van de Hollandse Hits. Menno, ik heb nog altijd wel grappig zo'n rondje met van die luisteraarsvragen.
2: Oh ja, mooi.
0: We hebben eerder gezegd, jullie mogen alles vragen aan Menno wat je zou willen. Dus.
2: Oh nou, ben ik zeer benieuwd.
0: We hebben even een selectie van drie gemaakt. Geen genoeg, alle drie van... Het zijn gewoon alleen maar dames die jouw dingen willen vragen.
2: Dus. Oh, okay.
0: Patricia heeft in de app achtergelaten. Je hebt een drukke agenda met optredens door het hele land. Ja. Wat is nou de meest treurige locatie waar je ooit hebt moeten eten... omdat er onderweg niks anders open was?
2: Oeh.
0: Leuke vraag.
2: Dat is best wel een leuke vraag, ja. Ik denk, ja... Dat zei ik dan toch wel de McDonald's.
0: Ja.
2: En het is wel echt lekker.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar ja, soms dan heb je er ook echt helemaal geen zin in. Nee. Maar dan is het enige wat open is, is de McDonald's.
0: Ja, dus dan zit je daar dus, in de auto of op zo'n plastic viesbankje of zo.
2: Hier. Ja, dus ik denk wel dat, ja.
0: Ja. Kimberly vraagt, je bent fit en energiek op het podium. Maar hoe ziet de ideale zondagochtend er na een weekend vol optredens uit voor jou?
2: Nou ja, sowieso een beetje uitslapen vind ik altijd wel lekker. Kijk, als zo'n weer is als nu... Dan ga ik vaak varen. Of in zonne. Ik hou echt heel erg van de zon.
0: Ja.
2: Dat vind ik wel top. Ja. Kijk, nu is het wel echt extreem heet, maar ik vind de zon altijd wel lekker. Ben ik gewoon veel buiten, denk ik. Ja.
0: Ben jij een bootliefhebber?
2: Ja, ik vind het wel super, ja.
0: Sloepje, speedboot?
2: Eigenlijk allebei, vind ik leuk.
0: Ja.
2: Ik heb sinds kort het uitgevonden om te waterskiën achter de boot. Ja, dat is dik, jongen.
0: Leuk, ja.
2: Ja, dat is echt gaaf.
0: Ja, ik weet het. Ik doe het al 30 jaar, jongen.
2: Ja, dat is echt...
0: Maar op één ski ook al, of monootje? Of niet?
2: Nee, gewoon twee skis.
3: Nico, zullen wij even koffie halen?
0: Ja, gaan we. wat de truc is... Ik heb heel veel mensen leren waterskiën ook. Maar de truc is dat je gewoon een keer... als je zeg maar op twee skis staat... dat je gewoon een keer...
4: Eentje uitschopt.
0: Even één been omhoog doet... om even te voelen hoe het op één is.
2: Mm-hmm.
0: En dan komt er een moment dat je de linkerski... wat losser op je voet zet... en die trap je onderweg een keer uit.
4: Oh, wat goed.
0: En dan zet je hem gauw op die andere... op de mono achterop erbij.
2: Nou, dat gaan we nog even een keer proberen, maar nu nog niet.
0: Watersport is ja, zo aanstekelijk. Dat is, toevallig heb ik nu zo'n waterscooter gehaald.
2: Echt? Week. Oh, zo, dat is ook gaaf, ja.
0: 260 pk zo'n ding.
4: Dat gaat hard, hè?
0: En binnen 8 seconden zit je gewoon op de 120 met zo'n ding.
2: Echt?
0: Is bizar, hè?
2: Ja, op het water is het echt hard.
0: Het is bizar, is hard, jongens. Ja. We dwalen af. Manon, nog eentje. Manon vraagt, wat is de meest ongepaste plek... waar een fan je ooit heeft aangeklampt voor bijvoorbeeld een selfie?
2: Dat valt eigenlijk wel mee, denk ik, hoor.
0: Valt mee?
2: Ja, ja, gewoon meestal gewoon na het zingen.
0: Ja.
2: En na de optreden is gewoon aan het zijkant van het podium eigenlijk altijd.
0: Dat is prima.
2: Of als ik in de stad ergens loop, dat ook wel.
0: Ja,
2: als ik op het terrasje zit, is wel eens gebeurd. Maar ja, dat is niet. Vind ik niet heel spannend.
0: Nee, maar krijg je natuurlijk nu steeds vaker, hè?
2: Dat is wel steeds vaker. Maar dat vind ik alleen maar leuk, hoor.
0: Hoort erbij, hè?
2: Sowieso, vind ik alleen maar leuk. Ja, ja, 100%.
0: Zeg, we hebben net genoten al van jouw eerdere track. En de nieuwe die je sinds 2 weken uit hebt, is ook te gek. En wat heerlijk dat je hem nog even komt doen. Zo vlak voor het weekend. De titel voor jou betekent liefde niets. Dames en heren, Menno!

0: vanavond op het podium in het Huis van de Hollandse Hits. En voor jou betekent liefde niets. Menno, tof dat je er was. Het gaat je goed,
1: dank
0: jongen.
1: Dat ik mag zijn.
0: En druk weekend voor de boeg, neem ik aan.
1: Wat zeg je?
0: Druk weekend voor de boeg.
1: Ja, we gaan vanavond weer lekker werken. Twee bruiloftjes.
0: Oh,
1: dus dat is leuk. Okay. Dat vind ik alleen maar leuk voor de mensen.
0: Beetje knap aankleden dan altijd.
1: Ja, hè? Zeker weten. Dat komt goed.
0: Ja, met dit weer jasje aan of jasje uit?
1: Daar hadden we het net ook over. Kijk, normaal vind ik dat wel echt dat je dat moet doen met bruiloft, een jasje.
0: Ja.
2: Maar het zou wel leuk zijn als de zanger van dienst ook de avond haalt.
0: Ja, of het moet je eigen bruiloft zijn natuurlijk.
1: Nee, maar vandaag geen jasje hoor.
0: Nee, vindt niemand erg. Dat kan iedereen begrijpen.
2: Gewoon een mooi wit linnen shirt houdt je lekker cool.
1: Dat is ook mooi, ja.
2: Zo is het.
0: Ja, je kunt altijd zeggen, joh, als ik een jasje aan doe, dan is de kans groot dat ik na 5 minuten een hitteberoerte krijg. Dus zeg maar. Menno Abbe, jongen, tof dat je er was. En we hopen je gauw nog een keer terug te zien in het huis.
1: Super.
0: Dankjewel, jongen. Rob de

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door.
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomt tuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Met de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde, moet er meer ruimte komen om woningen te bouwen en wegen aan te leggen. En daar zou dan eind volgend jaar mee begonnen kunnen worden. In de plannen staat verder dat de uitstoot van boeren en industrie de komende jaren flink terug moet. Zeker een kwart. Het piept en het kraakt bij de NS, want die kan de reparatie van treinen die kapot gaan door de hitte niet meer aan. En daardoor vallen treinen uit. Ze worden meestal dezelfde dag nog gerepareerd, maar dat lukt nu niet. De NS reed dan met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje zelf. Maar dat liet hem vrij omdat de maximale termijn van voorlopige hechtenis was verlopen. En nu Oranje op het WK door is en de volgende wedstrijd in Mexico wordt gespeeld, heeft de bekende Oranjebus een aardige rit voor de boeg. De bus is vertrokken uit Kansas City en moet naar Guadalupe, 1800 kilometer verderop. Maandag moet hij hier zijn, ruim voor de wedstrijd tegen Marokko. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: Heel Nederland zit onder de parasol in de achtertuin, denk ik, met een verkoelend drankje. Er is namelijk maar één vertraging op de weg op dit moment. En dat is de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. En daar is je vertraging 8 minuten.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: speler of speelster of spelers voor wat betreft de Hollandse hitflits voor de volgende week. Alleen, ja.
1: Nou is het zo dat wij vanmiddag al Joey en Nicolai hier hebben gehad.
0: Ja, ja.
1: We hebben Menno Abe hier gehad.
0: Ja,
1: we hebben hiervoor bij Cruijff en de Mol hebben we natuurlijk Jeffrey Hayes al gehad.
0: Ja.
1: Dus het geld is op en ja, de hoofdpersoon voor de Hollandse hitflits zit in Amerika. En ja, bellen naar Amerika is duur.
2: Dat is duur.
0: Ja, nee, ja, dat past niet meer zeg maar
2: 60 per minuut. Hè,
0: ja, ja. Hij is in Amerika om daar als onderdeel aan te sluiten voor het officiële entertainment team. Hij is zeg maar de hoofdact van de Oranje Fanwalk.
2: Vet.
0: En het leuke is, hij was daar alleen, maar nu is zijn kerstverse vriendin Amy,
1: ja,
0: is ook overgekomen. Zijn, ja, zijn nieuwe liefde.
1: Oh.
0: Heb jij al enig idee over wie dit mogelijkerwijs zou kunnen gaan?
2: Ik niet.
0: Nee. Zaterdag 14... Nee, niet Orge Joker, nee. Zaterdag 14 en zondag 15 november staat hij in de Ziggo Dome.
2: Oh ja, dan weet ik
1: het. Ja, ja, ja, ik heb hem.
2: Met een ei.
0: Ja, met een ei. Ja, ja, ja, ik. Met een ei. Met een ei. Kobus, misschien weet jij het. We waren met hem, met Oud en Nieuw, op Curaçao.
1: We hebben het nooit verteld.
0: We hebben het niet eerder verteld. We hebben op Curaçao. Op Curaçao, ja, waren we met hem.
1: Hij stond zeg maar in het naprogramma van Kimberly Fransens.
0: Ja, stond hij. Ja.
3: Oh, die hebben jullie wel verteld.
0: Ja, dat hebben we wel verteld. Maar wie?
2: Een paar keren.
0: Enig idee.
3: Is toch niet die man die eerst vrijgezel was? En nu een vriendinnetje.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Ja, ja, dat denk ik. Destijds masturberend ze noemde.
0: Ja. En daarom is het ook maar weer goed dat we hem niet echt aan de telefoon hebben. Anders was het, ja, anders was het een kort gesprek geworden.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Het is onze Iris Berends. Hij heeft een nieuwe track uit. En die heet Misschien is het tijd. Ik weet niet of het autobiografisch is, ja of nee. Maar dat is hem. En volgende week op de radio, de hele week,

0: Daan de Munnik, Radio Noordzee en het regent zonnestralen. Marleentje, je bent hartstikke vroeg. Leuk.
1: Ja, ik dacht gezellig. Ik was al zover eigenlijk. Leuk. Maar jullie zijn nog niet klaar voor mij, denk ik, toch?
0: Nee, we zijn voor jou eigenlijk voor altijd jou, klaar.
2: Oh. Als je om 7:05 of om 5:05 hier gaan zitten.
0: Maakt niks uit. We vinden het wel leuk dan om met jou nog even het weekend officieel in te luiden. Dat vinden we dan wel eventjes leuk. Dat doen we altijd 2 keer per vrijdag. En dit is dan de 2e keer. En jij bent getuige daarvan nu. Dus ben jij klaar om het weekend ook te ontvangen voor ons?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb Wouter doet jou even een paar oren geven.
1: Oh, dat is wel fijn. Dan kan ik even mee.
2: Gaat jou even zenderen.
0: Nu.
2: Zodat je dit stukje top entertainment gewoon van dichtbij kunt meemaken.
0: En het ganse land is getuige van het feit. Ploep, daar is Marleen.
1: Kijk eens even.
0: Ja, want de 40-urige gijzeling zit erop. Dus wij dachten misschien leuk om even met onze fijne Marleen het weekend officieel in te luisteren. Want ja, het weekend wacht

0: Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: Ja. Ja, Marleen denkt, ik kom nooit meer 10 minuten vroeger.
1: Zag je dat aan mijn gezicht?
2: Een soort koortsdroom.
3: Hey Nico,
4: ja?
3: We moeten nog wel even prinses Alexia feliciteren vandaag.
4: 21.
3: Zeker, de middelste dochter van de koning en de koningin. Vandaag 21 jaar geworden.
4: Zou zij ook zo'n 21-dinertje dan doen? Oh. Speeches van de ouders en zo, met de vriendinnetjes.
1: Oh, is dat een ding?
5: Ja, ja, ja, 21-dinner.
1: Oh.
4: Ja, ja, ja. Dat moet tegenwoordig.
3: Dat krijg je nog wel.
1: Ja. Nou ja, voorlopig nog niet hoor.
3: Willem-Alexander gaf haar een prachtig advies voor haar 21ste.
4: Dat was?
3: Geniet ervan.
5: Oh!
3: En over 30 jaar mag je misschien een lintje doorknippen als Amalia de griep heeft.
5: Dat zijn toch mooie woorden als je die van je vader krijgt.
4: Dankjewel, pap.
3: Hey, we horen vandaag dat er nog maar 100 gemeenten over zijn met hondenbelasting.
5: Dat is niet veel.
3: En hondenbelasting is eigenlijk iets waar veel mensen niet heel erg enthousiast over raken.
4: Nee.
3: Zeker wanneer het bedrag oploopt tot ruim €142 per hond. In sommige gemeenten betaal je er heel veel voor, in andere gemeenten betaal je er helemaal niets voor. Dus het is een beetje een gek systeem soort van.
4: Ja.
3: Weet je, er staat er dus op een goede dag staat er een keer een meneer voor je deur, die belt aan. Dat doe je open.
5: Ja, zo'n grijs pak, ja.
3: Ja, ja, dat doe je open. En dan vraagt deze meneer aan jou: goedemiddag. Heeft u honden? En dan zeg je tegen die gast, nee.
4: Nee.
3: Oké, dank u wel. Fijne middag. Dus echt, het is een waterdicht systeem. Is
5: ja,
3: dat.
5: Dat is niet omzeilen.
3: Echt heel raar.
4: Ging het maar bij de gewone belastingen zo?
5: Nou, inderdaad.
4: Heeft u wat aan te geven?
5: Nee. Heeft u een auto? Nee.
4: Fijne dag.
3: Fijne middag.
4: Ja.
3: Bij mij in de buurt staat in zo'n grasje staat ook zo'n bordje. Daar staat op. Een hondenkakje hoort in het zakje.
5: Ach, poëtisch.
4: Oh, mooi. Oh, echt heel mooi.
3: Ja. Precies. Het zou een reden zijn om meteen te gaan verhuizen. Dat is echt...

0: Radio Noordzee. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Bij

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vannacht droog en vrij helder. De temperatuur tussen 20 en 24 graden. Het wordt een warme nacht, denk ik, Marleen. Oeh, denk jij?
3: Ja,
7: wow.
3: Ja. Ja. Maar ja, goed.
7: Hoort erbij, hè?
3: Ja.
7: Dat is een beetje de tol die we betalen na zo'n hele hete dag.
8: Och,
7: morgen wordt ook weer tropisch. Het blijft hartstikke heet. Tussen 29 en 38 graden, zo. Notabene zegt.
9: Radio Noordzee, verkeer.
10: Nou, daar zijn we snel over uit. 1 vertraging en dit is hem op de A1. Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. Daar is je vertraging 5 minuten.
7: Oké. Ja, dat is niet. Maar ja, goed. Ze hebben ons vriendelijk gevraagd natuurlijk gisteren al. Als je niet de weg op hoeft, blijf thuis.
8: Het asfalt smelt.
7: Wij zijn brave burgers. Ja, wij zijn brave burgers. Dus dan blijven we met z'n allen gewoon thuis. Zo is dat.
8: Maar wij hebben een cruciaal beroep, hè?
10: Dat is het, ja.
7: Ja, we moeten
10: dat is het.
7: We moeten er miljoenen van maken.
8: Ik dacht verdienen, maar dat dan weer niet.
7: Dat dacht ook. Maar luister, we zitten natuurlijk al 10 minuten uit te kijken naar de geweldige.
10: Ja.
3: Oh, nou, voel ik de druk wel toenemen.
10: Terecht.
7: Heb jij een goeie. In huis, Nico?
11: Woe!
7: Oh ja, dat is een goeie, maar de woe! Van de Marleen is beter, luister.
9: Ja, daar rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits... is dit de Hart van Nederland update woe! Op Radio Noordzee.
7: Ja!
3: Dit is
7: wel een bonus.
3: Ja, maar ik meen het ook uit de grond van mijn hart. Ik ga gewoon aan op die jingle. Ik vind het gewoon echt hartstikke leuk. Want Hart van Nederland is natuurlijk mijn programma, hè, dat begrijp je. Om 10:55 zijn we er vanavond dus weer wat vroeger dan normaal.
7: Ja.
3: En dat heeft alles te maken met het WK. Over WK gesproken. We gaan natuurlijk... ja, heb je meegekregen misschien. Maar we gaan voetballen tegen Marokko.
7: Oeh, leuk.
3: We kijken alvast even vooruit, want er zijn natuurlijk ook een heleboel Marokkaans-Nederlandse spelers die uitkomen voor Marokko.
7: Ja.
3: En er is heel leuk, want er is ook Mokro Inside. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord
7: hebt.
3: Nee, ja, toch? Ja, dat is heel hartstikke leuk. Nou, we gaan een beetje alle partijen een beetje langs van hoe schatten we onze kansen in en waar moeten we nou op letten? Wie moeten we aanmoedigen? Nou, ik weet wel wie ik ga aanmoedigen natuurlijk, met alle respect. Maar dat is natuurlijk gewoon...
7: Oranje. Ga jij kijken, man?
3: Nee, sorry. Nee,
8: dan ga je hier s'nachts,
3: nee. Nee. Ik ga in mijn droom ga ik ze aanmoedigen. Maar ik ga echt niet. Ik kan niet. Ik heb gisteren geprobeerd, 1 uur. Nou ja, ik heb de eerste goal, de tweede goal volgens mij ook nog gezien. En toen dacht ik echt, ik kan niet meer.
7: Ik kan niet meer.
3: Nee, 3 uur, dat ga ik niet redden. Jullie wel dan?
8: Nee,
7: ik wel.
8: Ik
7: ja, zeker.
8: Wekker,
7: ja, nee,
8: zeker.
10: Ik kijk de volgende wel op teletext 1-1.
7: Nee, wat zijn jullie nou voor sportliefhebbers?
8: Je hoort het ook wel.
10: Ik ben geen sportliefhebber.
8: De stad wordt gesloopt.
7: Tuurlijk, nee, maar luister. Gewoon even het wekkertje. Hoe laat beginnen ze?
8: Ja, 3 uur. Is het een 3:15 het wekkertje?
7: Kijk je tot 5 uur.
8: Ga nog even liggen.
7: 3 uurtjes liggen.
3: Oh, nee, dat kan.
10: En daarna moet je hier de hele dag zijn voor de dag van het Nederlandse lied. Hè? Dat is gewoon nog een hartstikke lange dag.
7: En een bikkel.
10: Ja, dat wel.
3: Dat is waar, dat weten we toch. Dat weten we toch. Hey, en ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar het is erg warm.
7: Oh, echt?
3: Ja. Nou, van alles. Kijk, een groot gedeelte van Hart van Nederland gaat daarover. Want er is natuurlijk van alles aan de hand in Nederland. Hoe hebben we deze dag overleefd met z'n allen? 26 juni 2026 is ook al vanwege de cijfers natuurlijk een hele populaire datum om te trouwen.
10: Ja, natuurlijk.
3: De mooiste dag van je leven. Je hoopt dan natuurlijk altijd op mooi weer. Nou, dat is dus gelukt.
11: Heel gemeen.
3: Maar hoe zorg je er nou voor dat je niet uit je bruidsjurk drijft en dat je trouwpak niet onder de zweetplekken zit met dit soort temperaturen?
7: En dat de trouwring niet smelt.
3: Echt, hè? Of dat je vingers zo opgezwollen zijn dat je hem niet aankrijgt. Oh, dat is ook wat.
7: Ja.
3: Ik ben dus getrouwd op 26 juni. Maar niet vandaag.
10: Gefeliciteerd ons nog met de dag.
3: Dankjewel. Best wel even geleden, was in 1998.
11: Oh, weet je nog?
3: En ik ben trouwambtenaar geweest ook.
7: Oh.
3: En ik kan me nog... Hebben we nog tijd voor een leuke anekdote?
7: We hebben
3: het
7: 2 uur.
3: Nou, een leuke anekdote uit mijn trouwambtenaarschap. Want ik had tijdens corona waren er een aantal huwelijken natuurlijk uitgesteld.
7: Ja.
3: Er was een huwelijk in de winter uitgesteld naar de zomer. Maar die man die had al een pak, maar echt een winters pak.
7: Oh.
3: En op de dag dat zij trouwde, was het bloedverzengd. En die man die ging me toch kapot in dat pak. En toen dacht ik, ach ja. Dus mijn gedachten gaan ook echt uit naar alle bruidsparen die nu op dit moment... Of nou ja, dat zal nu wel ongeveer geweest zijn.
7: Okay.
3: Maar goed, je zal toch gasten hebben die even onwel worden.
7: Ja,
3: dus we gaan kijken bij zo'n bruiloft. Dat pak maar even zetten.
7: Maar ik wist helemaal niet dat jij babs was.
3: Ben ik geweest?
7: Ja, ben ik geweest.
3: Het was hartstikke leuk.
7: Het is natuurlijk de mooiste dag van je leven, hè, je trouwdag. Althans,
3: dat hoop je dan niet, want anders is het wel al het hoogtepunt al geweest. Dan, natuurlijk.
7: Het is voor moeder en dochter dan, in dit geval. Ja.
3: Juist. Nou goed, ik wou het hier even bij laten.
7: Maar je wilde het gewoon hier even bij laten?
3: Ja.
7: Oké, dan...
3: Vind je het oké?
7: Ja, prima. Wij vonden het sowieso al een mooie bonus dat je hier op vrijdag het Huis van de Hollandse Hits binnenkomt lopen.
3: Zeker.
7: Dat vinden wij altijd hartstikke leuk. Maak er een mooi weekend van, Marleen.
3: Jullie ook, mannen.
7: En veel plezier.

0: TikTok.
1: En hey, waar blijf je nou? Senna en Donnie in de middagshow op Radio Noordzee. En waar blijf je nou? Ik moet jou zeggen, ik kijk wel uit naar aankomende dinsdag. Nico,
2: ja.
1: Jij bent natuurlijk onze vaste host op vrijdag.
2: Ja, dat ben ik.
1: Maar kom jij nog wel even naar het Noordzeecafé komende dinsdag?
2: Natuurlijk.
1: Als wij met z'n allen de dag van het Nederlandse lied gaan vieren.
2: Ik ben er helemaal bij. Wanneer begint het en hoe zit het?
1: Het is in principe de hele dag. Maar de middagshow komt live vanuit het café. Oh. We hebben een heleboel luisteraars uitgenodigd, die zijn daar. En een heleboel artiesten. Minky, wie hebben we ook alweer allemaal?
3: Ja, dat is niet in één. We beginnen de dag met Kimberly Fransens.
2: Zo.
3: Die komt gewoon even gezellig langs. Daarnaast hebben wij ook nog, ik moet er maar even bij, het zijn zoveel namen. Stef Hekkel, we hebben Jaber Ezema, Simon Keizer, Kido van der Graaf, Het Goede Doel, de 3 E's, Samantha Steenwijker, Vincent, Frans Duits, Jurieke Sterke, ja. Justin de Wild, ja. Ja. Jordi van der Boer,
2: zo,
3: de Vrogers en Rutger van Barneveld.
1: Ja, Nico, en allemaal in 1 uur.
2: Dat wordt leuk. Allemaal door elkaar heen zingen. Ja.
1: Hoorde ik ook de naam van Simon Keizer vallen?
3: Simon Keizer?
1: Nou, dat is ook mooi. Die hoor je zo meteen namelijk op Radio Noordzee.

0: En wat moet, dat moet in de middagshow. Dat is trouwens ook de titel van zijn boek, hè, waarin hij zeg maar alles over zijn leven vertelt. Over zijn periode samen met Nick en zo. Ja. Hartstikke leuk om daar een keer doorheen te bladeren. En weet je wat ook leuk is? Dat het weekend natuurlijk officieel begonnen is. Wij daar heel voorzichtig maar eens een punt aan gaan draaien, Nico.
1: Ja, zin in.
0: We hebben wel verdiend, denk ik, na alles wat we hebben gegeven.
1: Ja, maar we hebben alles gegeven wat we hadden ook.
0: Fijn dat je er was. Mooi weekend, tot maandag.

0: Radio Noordzee. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: met een V. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Nieuw!

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. En daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verhevigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen live bij

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Radio Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 30. Altijd laag.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Aan totaalglas.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank.
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af, blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
18: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
21: Vergeet je niet in te smeren.
20: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
22: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

jaren droom gehad.

0: Radio Noordzee.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM. Casino.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties kwamen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land. En daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden. En morgen opnieuw een hete dag. Maar wel iets minder heet dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Dit is Radio Noordzee. 200%

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee lunch.

0: Korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
21: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie bij Fomar.
19: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld, omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag. En dat was het nieuws van het ANP.
21: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verhevigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen live.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Hallo.
22: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
21: Ja hoor.
22: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
21: Tuurlijk.
22: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
21: Ja.
23: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: 100%.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25 €. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming. Radio Noordzee, 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw.

0: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist DA.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstad Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En een gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: 200% puur Hollands.
3: Radio Noordzee.